0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Vels en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: is het laatste nieuws van het NOS-journaal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: featuring Odile en Whiskey met Coca Body.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: Een hele goede morgen, Chris hier door je speakers. Wakey, wakey, de early birds zijn weer aanwezig en fit. Normaal gesproken natuurlijk met Fernando en Donna, maar die zijn nog heel even op vakantie. Maandag is Fernando weer terug, maar ik ga dezelfde ingrediënten pakken van de ochtendshow hoor. We spelen de

over thuis wonen bij je ouders. Want wanneer ben je nou eigenlijk te oud om thuis te wonen bij je ouders? Ik moest daar laatst even over nadenken door mijn eigen broers. Ik heb 1 broertje, 2 broers. Mijn broertje is dus 25, is net voor het eerst in zijn leven het huis uit.

bij onze moeder. Dus vroeger zou je misschien denken, ja, 30 plus en je woont nog bij je ouders. Bro, wat doe je? Is gewoon next level schande, kan niet meer. Maar tegenwoordig ligt dat toch even anders, toch? Een huis vinden is sowieso next level moeilijk geworden. Huren is duur, kopen is al helemaal een ding. Als we kijken naar de cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels ruim 1 op de 5 mensen van 25 tot 29 jaar nog bij hun ouders woont. Dus misschien moeten we die leeftijd waarop je hoort uit te vliegen, zeg maar, ook een beetje opschuiven, toch of niet? Dus daarom ben ik benieuwd naar hoe jij erover denkt. Vanaf welke leeftijd vind je iemand te oud om nog bij zijn of haar ouders te wonen? Is dat bij jou

welke leeftijd vind je iemand te oud om nog bij zijn of haar ouders te wonen? Daar hebben we het over. Ik had het net over dat mijn broertje van 25 voor het eerst zijn eigen huis heeft in Amsterdam. Dus ik ben super trots op die man. En met twee andere broers die wat ouder zijn, 31 en 33, die wonen nog thuis bij mijn ma door verschillende redenen. De een kwam net uit een relatie van 9 jaar. De andere heeft in het buitenland gewoond. Gaat nu weer settelen in Nederland. En ik was 18 bijvoorbeeld toen ik het huis uitging. Want ik ging studeren in Haarlem. Ik woon in Utrecht en die afstand was gewoon 2 uur heen, 2 uur terug om te reizen met OV. Dus mijn moeder had me een soort van eruit gepusht, maar wel gewoon met goede intenties van ik denk dat het voor jou beter is, ook met die afstand. En

0: niet dat je nog bij je ouders woont. Ja, ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want de meningen die zijn best wel verdeeld daarover. Shampoo in de NPO-luisterapp die zegt bijvoorbeeld, ja, het ligt aan de situatie. Hè, door ziekte en verzorging voor je ouders is denk ik één. Denk niet dat iemand dat vrijwillig wil, dat gaat automatisch. En dat hoor ik steeds vaker in een NPO-luisterapp terugkomen, ook de mensen om mij heen. Dat je zorgt voor je ouders, dat je bij hen in huis wilt zijn. Om toch even te kijken of het goed gaat, om hulp te schieten en zo. Ja, maakt de leeftijd dan uit, zou je denken. Ruby, wat denk jij?
1: Yo Chris, goedemorgen. Hoe is het?
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, er is geen leeftijd meer om uit huis te gaan, vind ik persoonlijk. Want alles is duur en mensen gaan uit huis zonder helemaal voorbereid te zijn. Tenzij je ouders iets beters hebt gedaan, maar de meeste mensen zijn niet echt voorbereid om uit huis te gaan. En daarnaast, wat ik ook tegen mijn kinderen zeg, wat mijn moeder heeft mij geleerd, als

0: naar buiten niet gaat, je mag altijd terug naar huis komen. Dus de deuren zijn altijd open voor en voor mij ook nog steeds. Bij mijn ouders, bij mijn moeder.
1: Het was een hele dikke shout-out naar je moeder, maar mooi dat die deuren altijd open staan. En je hebt het natuurlijk over, ja, de meeste mensen zijn niet echt voorbereid als ze het huis uitgaan. Nou, Jelda die schrijft erover in de NPO Luisterapp. Ze schrijft, ik ben 29, ik woon nog thuis. 2 jaar geleden vond ik dat zelf echt gênant, vooral omdat bijna al mijn vrienden al weg waren. Maar ik heb daardoor wel flink kunnen sparen en ik ben nu bezig met een koopwoning. Liever op mijn 30ste goed vertrekken dan op mijn 25ste weggaan en iedere maand stress hebben. En that counts for something, right? Ik bedoel, Jelda is nu wel echt aan het stekken voor een koopwoning, wat ze op lange termijn, ja, wat ze misschien meer gaat opleveren dan bijvoorbeeld een huurwoning of whatever. Jamal zegt, voor mij is 35 wel een beetje de grens, als er verder niks aan de hand is. Kijk, wat we nog meer gezegd. Amber, mijn broer is 31 en woont nog thuis. Jill zou zeggen, ik zou zelf zeggen rond de 30, niet omdat je dan meteen een koopwoning moet hebben, maar ik ben op mijn 24ste uit huis gegaan. Ik heb juist heel veel geleerd van een klein appartement en weinig geld, dus zelf rekeningen regelen, koken, iets oplossen als het thuis wat kapot gaat. Die zelfstandigheid gun ik iedereen wel. Kijk, en dat vind ik wel weer wat anders, Jill, trouwens. Want ik vind het sowieso heel goed dat iedereen zelfstandig omgaat met zijn of haar leven. Dus leer koken, leer je was te doen. Ga niet afhankelijk zijn van andere mensen daarover. Maar om dat te koppelen aan een eigen huis hebben in this economy, hè, met de prijs die echt omhoog schiet en woningnood en zo. Ik denk dat we voorzichtig wel een conclusie kunnen trekken met alle reacties in de NPO Luisteren, dat we daar anno 2026 niet echt een leeftijd aan moeten binden.

0: stuur op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet ook een
0: video sturen die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: En zometeen ook muziek van Catnuff. Van mij zijn een dagje van Dre de Wet Filet met Rihanna. Eerst is tijd voor het laatste nieuws van NOS op 3. Irma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. In Overasselt zijn wapens gevonden. De politie doet daar onderzoek naar de schietpartij van 2 dagen geleden. Naast wapens zijn er ook voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, dat zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
5: Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Op honderden zwemplekken in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van onder andere Natuur en Milieu. Volgens de onderzoekers ligt de focus bij waterkwaliteit veel te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS zijn op lange termijn slecht voor je gezondheid.
7: Het is niet als jij nu gaat zwemmen dat je dan meteen ziek wordt, maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
5: En daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook moeten zwemmers beter gewaarschuwd worden, zoals dat ook gebeurt bij blauwalg. En het Amerikaanse basketbalteam, de LA Clippers, hebben een flinke boete aan hun broek hangen. Ze moeten basketbalbond NBA $30 miljoen betalen. Kawhi Leonard, een van de spelers van het team, kreeg via een omweg extra geld. En dat mag niet, want er zijn in de NBA strenge regels over het maximum salaris. De boete is 10 keer hoger dan de hoogste boete die hier eerder voor gegeven is in de NBA. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
4: Chris. Een hele goede morgen. Dre the Wave Flay hoor je nu met Rihanna.

0: is wel eens voorgekomen dat ik iets heb geschreven. Dat ik denk van, oh, dat is zoals 501. Had ik eigenlijk gepitcht aan Frenna. Toen dacht ik later, oh ja, tuurlijk, Frenna gaat dit never zingen. Ik had het wel een naam gestuurd aan zijn hart. En toen is het uiteindelijk bij Bulal terechtgekomen. Dus het komt vaker voor.
1: En met bijna 50 miljoen streams is het toch een betere zet geweest om deze bij Bilal, Wahib en Ronnie Flex neer te leggen. De morning jam van vandaag is dus 501 tijdens de Phonics ochtendshow. Ik zag er

0: daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen? Dan

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: The tradition continues.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
1: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Zometeen muziek van Russian, Rao Alejandro en Wizkid. Pongo komt door je speakers. En spelen we natuurlijk weer 5 voor Fernando. Kan je mij binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? Dan kan je er misschien vandoor gaan met een Fernando-mok om jezelf te kwalificeren. Heb ik

0: Strap. Ondertussen krijg je het laatste nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen, Irma.
1: Ja, goedemorgen. Nog altijd zitten veel inwoners van Overasselt met dezelfde vraag. Want waarom nu opeens die aanval op Jan G? Een grote groep gewapende mannen ging dinsdagochtend vroeg af op zijn huis. Deze misdaadverslaggever van het AD zei gisteravond bij Pauw en de Wit dat G een soort tussenpersoon was bij een mislukt drugstransport.
2: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag, dat in beslag genomen. Zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dat wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen.
1: Een man van 51 werd doodgeschoten bij het geweld in Overasselt en twee agenten raakten gewond. En het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting komen er wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters.
3: Maar we zien aan de andere kant dat de afgelopen 2 jaar ook heel veel kamers zijn verdwenen op de particuliere huurmarkt. Vandaar dat eigenlijk daardoor ook het tekort nog onverminderd hoog is.
1: En daarom gaan er steeds minder studenten op kamers.
3: En je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald. Van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
1: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat dat dichter bij huis is. En een opvallend gezicht gisteravond op de A9 bij Beverwijk. Daar kwam ineens een groep paarden rustig de wijkertunnel uitjokken. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen toen ze de paarden zagen. En er stapten zelfs nog 2 meiden uit hun auto om achter de dieren aan te lopen. Volgens Rijkswaterstaat ging het in totaal om 12 paarden die uit hun weiland waren ontsnapt. De dieren zijn uiteindelijk gevangen en na een paar uur kon de wijkertunnel weer open voor het verkeer. En dan heb ik nog het weer. Eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: En in welke stad staat het poppodium Paradiso? Laat het weten in de NPO Luister-app. Hier is deze

0: Cruise was natuurlijk een croissant en een tompoes in één waar heel Nederland gierig om was, weet je dat nog? Ja, precies van die foodtrends die komen en gaan en ik zweer het je, het lijkt alsof je gewoon elke dag met gekkere dingen proberen te komen op TikTok en zo. Ook inmiddels in de building is Delisa. Good morning.
1: Good morning, ben ik weer. Ja, miss me.
0: I miss you, girl. Ja, we hebben het dus over foodtrends en zo. En we hebben een fragment van patata worsu. What?
2: De patata worsu is tegenwoordig bekender dan kapsalon, maar ik ken niemand die het heeft geproefd. Winston heeft zelfs zijn eigen tok-tok saus. Het recept van McDonald's saus is moeilijker te verkrijgen dan tok-tok. En we hebben het nog niet gehad over zijn eigen siroop. Lobba lobba. Die man komt met euroknallen prijzen ook.
0: Ja, het is van Winston's Kitchen. Hij gaat helemaal viraal. Glenn the Man, Weedab. Ook Rodney hebben het geprobeerd. Het is dus patat met rookworst en tok-tok saus. Delisa, ben je ervoor te paaien?
1: Ik ben oké, denk ik. Ik heb al gegeten.
0: Nee, niet jouw ding? Oké, dan heb ik iets anders voor je. Kijken of je dit wat vindt. Okay. Even kijken of je hier wat voor te paaien vindt.
3: Ik ben flabberige gast. Lumpia met roti, kies een nationaliteit, broeder. Dit is een lumpia met identiteitsproblemen. En daarbuiten, waar is de roti?
1: Nee, I'm good. Ik
0: roti
1: hoor hem.
0: Lumpia?
1: Ik hoor hem.
0: Nee, ook niet?
1: Ik vind dat je ons disrespect. Don't do that.
0: Ik moet je zeggen, het is natuurlijk no spon natuurlijk, maar ik heb het ook gezien bij de supermarkt die het verkoopt.
1: Echt?
0: Het nodigt niet uit.
1: Nee, hè?
0: Het nodigt niet uit.
1: Nee, dat zou ik ook wel denken.
0: Maar ja, je foodtrends online die gaan gewoon crazy. Maar ik ben wel benieuwd, Delisa, heb jij een soort van foodcombinatie die voor jou helemaal werkt?
1: Ja, ik heb soms wel een paar gekke dingen, hoor. Ik eet wel een paar rare dingen, hoor. Nou, ik eet patat met ijs. Dus ik dep mijn patat in mijn ijs, alsof het mijn saus is. Vind ik het lekker.
0: Je bent niet serieus.
1: Laat weten wie met mij is. Laat me weten.
0: Je bent niet serieus, toch?
1: Serieus, absoluut.
0: Patat met ijs.
1: Absoluut.
0: Oké, maar wat voor ijs? Vanille-ijs, chocolade?
1: Sowieso vanille-ijs. Roomijs, vanille-ijs. Ik haal mijn patat bij de McDonald's en ik haal er ook gelijk een hoortje bij. Ja, snap je?
0: Je had een McFlurry of een hoortje en dan ga je patat indopen.
1: Juist, heerlijk.
0: Ik zeg eerlijk, ik heb het nog nooit gehad, dus ik ga je niet meteen judgen, maar I don't know.
1: Try it out, Chris.
0: Ik heb dat met als je... Hou je van tosties maken?
1: Ja.
0: Op z'n tijd misschien.
1: Op z'n tijd, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan moet je een tosti bouwen. Gewoon eerst ga je gewoon een beetje boter op
1: smeren. Ik vind zo geen boter, dus you lost me there.
0: Oké, maakt niet uit. We vergeten de boter.
1: Oké.
0: Het gaat om de kaas met pindakaas. En dan in die tosti-ijzer. Kijk, dat mag voor mij viraal gaan. Hou je van tosties maken?
1: Ja.
0: Op z'n tijd misschien.
1: Op z'n tijd, ja.
0: Oké.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je een tosti bouwen. Gewoon eerst ga je gewoon een beetje boter op smeren.
1: Ik vind zo geen boter, dus you lost me there.
0: Oké, maakt niet uit. We vergeten de boter.
1: Oké.
0: Het gaat om de kaas met pindakaas. En dan in die tosti-ijzer. Kijk, dat mag voor mij viraal gaan. Why not?

0: lekker.
1: Ik krijg instant buikpijn hoe je het maar zo geeft.
2: Met Chris.
3: Ja, man, buikpijn die komt al op.
1: Absoluut.
3: Oké, nou, buikpijn kan je zo meteen niet hebben, want we spelen natuurlijk een 5 voor Fernando weer. Yes. We spelen voor een Fernando mok. En kan je ons binnen 30 seconden 5 woorden laten raden, dan kan je ervoor kwalificeren in de NPO Luisterapp. En de vraag is, in welke stad staat het poppodium Paradiso? En Delisa kan het weten.
1: Y'all know the vibes.
3: Y'all know the vibes.
1: Ga je er
3: niet staan binnenkort trouwens.
1: Ik kan ook gelijk even break it down voor iedereen.
3: Je gaat niet vertellen waar, toch?
1: Nee, oké, ik ga niet vertellen waar.
3: Maar ze staat er binnenkort.
1: Mag ik wel zeggen wanneer?
3: Hallo, come on.
1: 3 oktober.

0: En mijn team heb ik Bram. Goedemorgen, Bram.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat is papen? Ben je een beetje fit?
1: Ik ben heel fit.
0: Kijk, daar hou ik van. Delisa, wie zit er bij jou in team?
2: Ik heb Wissem. Goedemorgen, Wissem.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hola.
0: Natuurlijk de winnaar van gisteren. Ik moet je zeggen, ik wil niet zeggen jaloers dat je Wissem hebt, maar gisteren was Wissem wel on fire.
2: Dus daarom.
0: Je hebt de goede maar gelomen. Daarom heb ik Bram, want Bram is ook gewoon ready.
2: Jullie
0: hebben 5 woorden gekregen van ons producer Noah. En ik ga beginnen met Bram. Bram, ben je ready, Boski?
1: Ja, zeker.
0: Oké, let's go. 3, 2, 1, go!
1: Zo'n rubberbandje dat uitrekt.
0: Een elastiekje?
1: Ja. Waar al die zuidenwinkels zijn in Amsterdam.
0: PC Hoofdstraat.
1: Zo'n kleur, ja, heel licht rood lijkt het om.
0: Heel licht rood kleur. Roze.
1: Ja. Zo'n insect dat deken zonder hoofd kan lezen.
0: Een wat?
1: Zo'n insect dat zonder hoofd kan leven.
2: Tijd.
0: Nee. Je gaat me niet vertellen dat 30 seconden
2: tijd
0: is.
2: Tijd.
0: Wat?
2: Tijd. Het is
1: met al die leerwaarden.
0: Oké. We hebben er 3 goed, bro.
1: Ja, klaar.
0: Ik zeg, wat was die laatste nou? Wat zei je, bro?
1: Welke?
0: Die laatste met, wat is het nou? Oké,
1: maar... Ik zei iets met een film met al die lezerswaarden.
0: Oh, Star Wars, ja.
2: Oké, nou. Tijd, Chris, van tijd.
0: Je bent streng, hè? Die lijst is maar nog spannend. Nu ben jij met Wissem. Zijn jullie ready?
1: Yes.
0: 3, 2, 1, go!
3: Geen muis, maar dat andere ding.
2: Een rat.
3: Yes. Met een kleedje buiten op...
2: Picknicken.
3: Yes. Van die blokjes die je in elkaar kan klikken. En
2: Lego.
3: Juist. Oudere mensen lopen ermee.
2: Een stok? Een wandelstok?
3: Nee.
2: Een rollator?
3: Juist. Geen spersiebonen?
2: Is oké, Wissem. Is oké.
0: Ik ga je wel heel eerlijk zeggen, Bram. Ik heb genoten van je energie, maar we zijn echt keihard ingemaakt.
2: Is oké.
0: Het is 5 van Fernando.
2: Hey.
0: Het is 5 van Fernando.
2: Zeg het louder.
0: Het is 5 van Fernando.
2: Zeg het louder.
0: Het is 5 van Fernando. Aha. Delisha, je geniet te veel.
2: Je weet het.
0: Je geniet te veel.
2: Nee, want jij hebt gisteren gewonnen, vandaag ben ik.
0: Ik ga die credits alsnog als Wissem geven, want die man is zo spits met zijn omschrijvingen. Niet normaal, bro.
2: Wissem, you the shit. You the shit.
0: Broski, ik spreek je morgen weer. Ja, morgen is natuurlijk, gaan we voor de weekprijs. Dus het wordt je gegund, bro. En Bram, thanks voor het meespelen.
1: Ja, dankjewel.
2: Doeg!
4: Wat zeg je, mijn man?

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen muziek van Fresh featuring K en Bare Minimum. Ook Yo Silvio, Young Felix met Toxic. Hier is het laatste nieuws van NOS op 3, verzorgd door Irma. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. In Hoogeveen is gisteravond een man overleden na een steekpartij. Het gebeurde op een kruispunt. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Drenthe dat ze rond 6:30 twee mannen ruzie zagen maken, waarna een van de twee in elkaar zakte. Volgens de politie lijkt het erop dat hij met iets scherps is neergestoken. Er zijn twee mensen opgepakt. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden als ze hier worden geboren. Het Hoge Rechtshof die oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een iets afgezwakte versie, maar ook die is nu dus verworpen. En bij de burcht van Kuinderen in Luttelgeest hopen archeologen op misschien wel de vondst van hun leven. In 1943 werden daar resten van een middeleeuws kasteel gevonden. En nu worden er met nieuwe technieken opnieuw onderzoek gedaan.
7: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond.
6: Ja, mocht je ook helemaal into kastelen opgraven zijn, tussen 10 en 12 vandaag kan je een kijkje nemen terwijl die archeologen aan het werk zijn. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
5: Heer maar, dankjewel. Yo Silvio, Young Felix, hoor je nu met Toxic. Een hele goede morgen.

0: Bad Bunny, Yo Naguni tijdens de Phonics Ochtendshow.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: En die Liza natuurlijk. En een echte klassieker komt weer terug naar het grote doek. Filmexpert Robert Blokland die is er zoals elke week weer ingedoken. Robert, ik zou zeggen, don't gatekeep. Om welke film gaat het?
2: Terminator 2 Judgment Day met Arnold Schwarzenegger uit 1991. Die film is 35 jaar oud, dus die is gemaakt ver voordat de meeste luisteraars geboren werden. Maar de film is eigenlijk actueler dan ooit. Iedereen kent denk ik het verhaal van Terminator wel. Er wordt uit de toekomst een robot naar onze tijd gestuurd om de moeder van het verzet tegen de robotten later te vermoorden. En dat gebeurt dan in deel 1. En in deel 2 hebben de verzetshelden die robot zeg maar omgebouwd tot een soort goede robots. En die gaat dan die zoon van die vrouw redden. En dat is Terminator 2. En Schwarzenegger speelt dan de good guy. Robert Patrick speelt de bad guy. En die film was toen de tijd in technisch opzicht revolutionair. Omdat voor de eerste keer met CGI gebruik gemaakt werd. Dus computeranimatie.
0: En hij werd het eigenlijk over 35 jaar geleden, hè, Robert, toen hij uitkwam.
2: In 1991 gaat het dan over, inderdaad, ja.
0: Ja. Allee, hij wordt nu ook weer teruggehaald naar de bios toe. Wat maakt dat dan zo bijzonder nu? Is het wel echt goede kwaliteit dan, Robert?
2: Nou ja, dit is een film die de tijd heeft doorstaan eigenlijk. Dat komt door twee dingen. Door het verhaal. Het gaat namelijk over computers en AI. En over de angst voor de atoombom. Want dat was uiteindelijk zeg maar het gegeven van de film. En dat zijn twee dingen waar we natuurlijk anno nu nog zoveel mee te maken hebben. Computers en AI zijn nog zoveel belangrijker geworden dan in 1991. En de atoombom zijn we nog steeds bang voor. Omdat er heel veel landen zijn die daarmee dreigen. Maar ook de effecten en de manier waarop die effecten gemaakt zijn. Tegenwoordig in films is alles digitaal. En in de tijd van Schwarzenegger, toen hij heel groot was in de jaren 80 en 90, werden al die effecten nog, al die stunts gewoon nog uitgevoerd. Al die achtervolgingen zijn echte auto's, echte motoren. En die film heeft de tijd doorstaan. En dat is best knap. Je hebt ook heel veel van die actiefilms uit de tijd die dat niet gedaan hebben. Ja. En nu kan je hem weer op het grote doek zien. Hij is helemaal opgepoetst, dus digitaal zijn de beelden mooier gemaakt, is het geluid mooier gemaakt.
0: Helemaal 2026. Film... Heerlijk. Hey, en even wat anders, die Liza.
3: Robert, dit gaat om deel 2, maar welke vind jij beter dan? Deze of de originele? En waarom ook dan?
2: Ik heb deze gezien in de bioscoop. Ik was toen 15, dus dan kan je ook uitrekenen hoe oud ik nu ben.
0: Heel lang geleden, Robert.
2: Heel lang geleden, ja. Ja, maar ik zag als jongetje in de bioscoop. En dit is echt een film die je op groot doek moet zien. Mm. Die je gewoon moet ervaren op de manier zoals die gemaakt is. Niet op je kleine schermpje, niet op je iPhone. Dus ik ben eigenlijk, ja, deel 2 vind ik beter. Deel 1 was verhaaltechnisch beter, maar dat is met weinig geld gemaakt. Dat is meer spannend, zeg maar. En dit is zo'n spektakelfilm. En ook voor de nieuwe generatie is het een film die, denk ik, heel erg aanspreekt. Door die thema's, AI en nucleaire wapens. Wat natuurlijk nog steeds actueel is. Dus ik vind eigenlijk deze beter dan het origineel, ja.
3: Oké, duidelijk. En even tot slot, Robert. Want we moeten richten naar cijfer. Wat zou jij de film geven?
2: Ik geef deze film gewoon een vette 10. Zo.
3: Oh, wauw.
2: Ja,
3: ik geef niet snel films een 10, hè?
2: Nee, echt niet. Maar het is knap als een film na 35 jaar nog zoveel indruk maakt. En ik denk ook op nieuwe kijkers. En ga hem vooral in de bioscoop zien. Okay. Want deze film moet je één keer in je leven gezien hebben.
0: Weet ik ook mooi vind, Robert. De afgelopen weken kwam het ook met filmrecensies en zo. En het was altijd een beetje 6,5, 7, misschien max een 7,5. Ja. En nu kom je met een straight-up team. Dat betekent dat je echt enthousiast bent.
3: Ja. Yeah.
2: Nou ja, en het is wel echt een klassieker. Er zijn een paar van die films die na tientallen jaren nog steeds hun waarde hebben. En dit is er echt eentje. Schwarzenegger is natuurlijk ook nog steeds een icoon van de jaren 80. James Cameron heeft hierna Avatar gemaakt en Titanic. Dat is echt een van de grote filmmakers van onze tijd. En dat maakt dat deze film, dat je die gewoon één keer in je leven gezien moet hebben en dan op groot scherm. En dat kan nu. En dat is zo tof.
0: Ik hoor het al, Robert. Dit weekend ga ik een gaatje moeten vrijmaken naar Genna. Wat Terminator 2 Judgment.
3: Gaan we samen?
0: Gaan we?
3: Ja, we gaan.
0: Bij deze, Robert, dankjewel, hè.
2: Ik betaal de popcorn, is goed.

0: Komt van Irma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Als je in Amsterdam woont, dan is het je misschien wel opgevallen dat er veel fonteinen uitstaan. Ja, en dat heeft een vieze reden. Vertel ik je zo.

0: Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Are you a woman who...

0: in use.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
2: Zometeen gaan we naar de waterkant samen met Broederliefde, Fitchin Lil Klein en ook Our Star hoor je met Tornado. Dit is het laatste nieuws van NOS op 3, verzorgd door Irma. Een hele goede morgen, Irma.
3: Ja, goedemorgen. Voor meisjes die in de criminaliteit belanden is er maar weinig goede hulp. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en het WODC. Volgens onderzoekers is de hulp vaak ontwikkeld voor jongens.
4: Nou ja, we weten uit onderzoek dat meisjes op een andere manier de criminaliteit inkomen. Dus ze zijn vaak bijvoorbeeld seksueel misbruikt. Ze hebben vaker angststoornissen, ze hebben andersoortige problemen. En de meeste interventies, dus de behandelingen, die gaan bijvoorbeeld over agressie, regulatie of agressie voorkomen, sociale vaardigheden trainen, die zijn ingericht op de problematiek van jongens.
3: Ieder jaar worden ongeveer 800 meisjes veroordeeld. En de inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij een uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdagochtend was er veel politie in het dorp toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. Op honderden zwemplekken in Nederland zitten te veel chemische stoffen in het water, blijkt uit onderzoek van onder andere Natuur en Milieu. Volgens de onderzoekers ligt de focus bij het meten van de zwemwaterkwaliteit te veel op bacteriën zoals blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS zijn op lange termijn slecht voor je gezondheid.
5: Het is niet als jij nu gaat zwemmen dat je dan meteen ziek wordt. Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: En daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. En moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd, zoals dat ook gebeurt bij blauwalg. Ja, en over vies water gesproken. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgezet door de gemeente. In het water van een aantal van die fonteinen is de poepbacterie gevonden. Ook wel de E. coli-bacterie. Daarvan kan je last krijgen van je maag en je darmen. De bacterie zit niet in alle fonteinen, maar omdat niet alle fonteinen een goede zuiveringsinstallatie hebben, zijn ze uit voorzorg uitgezet. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 tot 23 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Broederliefde en Lil Kleine hoor je zometeen naar Our Star. Dit is Tornado.

0: liefde samen Leeuw Kleine Waterkant.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Met Chris en die Lijsa, normaal gesproken met Fernando en Donna. Maar die zijn op een welverdiende vakantie. Fernando is maandag weer terug. Maar we gaan het natuurlijk hebben over de topics die je gewend bent hier bij Phonics. Onder andere over geldzaken binnen een relatie. Ja, klinkt misschien niet heel sexy, maar kan wel voor behoorlijk wat discussie zorgen. Want als je samenwoont, ben je dan op een 50-50 model, die Lijsa? Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, ik ben de moeilijkste niet, man. Je kan niet... Ik kan niet... Als dat het is, dan is dat het gewoon.
0: Gewoon simpel, joh. We zitten in een relatie.
2: Ja, ik ben de moeilijkste niet. Echt niet.
0: Pakken gewoon 50-50. We all good.
2: Ja, we all good. Maar bepaalde dingen moet je wel gewoon... Ik wil wel big boy shit.
0: Wat zijn die big boy shit?
2: Ja, ik wil, als we gaan daten, wil ik niet betalen voor het eten en zo. Dat soort dingen wil ik niet.
0: Ja, oké. Okay. Zeg maar, als jullie de deur uit zijn, dan moet hij wel de pas trekken.
2: Absoluut.
0: Maar gewoon
2: alles
0: binnen huis, dat kan best 50-50
2: zijn. Best 50-50 zijn. Ik heb het ook graag 50-50, want ik wil je sturen om dingen te doen. Want als mannen dingen doen, komt het nooit helemaal zo je het zou willen. Dus alsjeblieft, geef het me 50-50.
0: Dus je bent op zoek naar leverage om ons aan te pakken, toch?
2: Absoluut.
0: Nou, Joey Bravo, die vindt er dit van.
3: Ik geloof niet in die 50-50 met je vrouw. Als jij een man bent, moet jij ervoor zorgen dat je vrouw geen lasten heeft. Ik wil niet horen dat als de huurrekening of de maandrekening of whatever rekening binnenkomt, dat je tegen je vrouw zegt, stuur mij de helft. Jij bent de man en jij moet gaan werken.
2: Ja, dat is ook hoe je het kan zien, hè?
0: Dat is ook hoe je het kan zien. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen van... misschien moet je ook gewoon kijken naar wat je allebei verdient.
2: Ja, maar ook wat voor soort type guy heb je? Snap je wat ik bedoel? Heb je eentje die wat keihard werkt elke maand voor...
0: Die gewoon bij wijze van niet thuis is, gewoon puur keihard werken voor zijn gezin, voor zijn vrouw.
2: Je moet ook een beetje weten hoe die guy in elkaar zit, een beetje, toch?
0: Ja, en ik weet dat er ook heel veel mannen zijn. Kijk, ik ben ook wel een beetje zo. Ik heb ook wel een klein mannelijk egootje,
2: zeg maar.
0: Ik zou het ook niet heel lekker vinden om te zeggen tegen mijn vrouw van... Hey, ik heb je een tikkie gestuurd, zou je hem over kunnen maken, want de huur moet betaald worden voor deze man.
2: Ja, oké, dat snap ik ook wel.
0: Maar goed, ja, heel veel discussies online is over 50-50 model. Bijvoorbeeld die lijst, wat zou jij ervan vinden als jij bijvoorbeeld de broodwinnaar bent in de relatie? Dus jij verdient meer dan je man.
2: Mm-hmm. Dat is gewoon wat het is, toch? Kijk, weet je wat het is? Ik ben iemand die wat graag bouwt. Ik bouw graag.
0: Juist.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Barbara the Builder.
2: Yes. Ik ben niet iemand die wat al is. Like, ik moet een man die wat al dit verdient. Of, weet je, ik wil graag met mijn man bouwen naar dat.
0: Ah, je bent zo relaxed.
2: Ik heb echt heel veel... Ik heb heel veel geduld ook. Misschien moet ik dat niet meer hebben, maar...
0: Zeg maar, een trap wife zit niet in jou.
2: Het zit niet in me. Ik bouw graag.
0: Oké. Nou, nu zijn we eigenlijk wel benieuwd. Wat is volgens jou nou echt een goede financiële verdeling van het huishouden? Ja. Ben je dus ook op een 50-50 model? Of zie jij het anders? Misschien denk je van, nou, we moeten richting een gezamenlijke rekening. Ik zou zeggen, laat het ons weten in de NPO Luister-app. Wat zie jij als een goede financiële verdeling

0: all good.
1: It's gewoon, all good.
0: Ja, toch?
1: All good. Ja, joh.
0: Moet je zeggen dat de meningen de NPO-luister hebt, die zijn best wel verdeeld.
1: I see.
0: Valentina, wat zeg jij hierover?
2: Goedemorgen. Ik spring weer even op deze. Maar mijn man en ik, we hebben gewoon een gezamenlijke rekening, weet je. Kijk, er zijn heel veel mensen, zoals dan bijvoorbeeld Joey, die denken van ja, mijn vrouw die moet thuis zitten zonder zorgen en gewoon voor die kinderen zorgen en ik ga wel werken. Maar hey, luister, ik ben een sociaal dier. Ik moet werken. Ik heb die sociale contacten nodig. Weet je, dus ik denk dat het ook weer, net zoals laatst, in overeenstemming is met je partner. En kijken, waar voelen jullie beiden prettig bij, weet je?
1: Wat werkt?
2: Kijk, wij voelen ons prettig bij een gezamenlijke rekening. Dus bij ons gaat alles gewoon samen. Weet je, boodschappen gaan samen, vaste lasten gaan samen, alles.
0: Een gezamenlijke rekening, die lijst, zou dat voor jou zijn?
1: Nee, dat hoeft voor mij ook niet per se, hoor.
0: Why not?
1: Helemaal niet gezamenlijk.
0: Why not?
1: Omdat ik wil wel gewoon dat mijn ding blijft, jouw ding blijft. En als je het hebt, moet je me gewoon kijken. Wat ik bedoel?
0: Oké, maar dan ga je dus elke maand een beetje met elkaar bespreken. Oké, dit zijn onze lasten. Yes. Pak jij hem deze maand, dan pak ik
1: dat is dus de communicatie, is key in de relatie, toch?
0: Maar er is geen structuur. Dan moet je elke maand soort van gaan bespreken hoe gaan we dat doen. Want als je een gezamenlijke rekening hebt, dan stort je gewoon allebei dus een bedrag naar die rekening. En dan wordt daar automatisch afgeschreven.
1: Ja, maar ik heb ook nog nooit samen gewoond like that. Dus ik heb geen idee hoe dat in elkaar gaat.
0: Het gaat komen. Zuman die zegt, wat zegt Zuman eigenlijk? Zoon Joey heeft makkelijk praten. Gemiddeld gezin redt dat niet. Alleen onze hypotheek is al €2200. Dan komt de rest nog. Dat is het wel, hè. Als je gewoon een modaal salaris hebt. Je werkt gewoon lekker. Ja, hoe ga je dat allemaal betalen?
1: Ja, dat is waar.
0: Is toch lastig?
1: Dat bedoel ik. Daarom bouwen. Opbouwen, vrouw. Mm-hmm. Het is niet erg om op te bouwen met je man.
0: Lisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe kijk jij hiernaar? Want jij zegt eigenlijk van ja, als ik 50-50 zou willen gaan, dan zoek ik wel een huisgenoot.

0: in plaats van een man.
1: Ja, ik geloof gewoon niet. En laat me vooraf zeggen, het is sowieso niet verkeerd als je het wel doet. Maar ik geloof niet in 50-50 doen met een man. Waarom niet? Ten eerste, het is ook de cultuur waar ik ben opgegroeid. Ik ben Egyptisch. Dus ik heb sowieso altijd als voorbeeld gezien van een man wordt gewoon te providen voor zijn gezin. Mijn vader zou liever zijn laatste euro uitgeven dan ons iets laten betalen. En daarnaast, waarom ik niet in 50-50 geloof, is omdat als mannen zeggen 50-50, dan gaat het om de rekeningen. Maar gaan ze ook 4,5 maand zwangerschappen doen en de bevalling? En gaan ze ook dan het huishouden 50-50 doen en koken 50-50? Oh, want vaak verwachten ze nog wel dat jij elke avond gaat koken, dat jij elke avond gaat schoonmaken. Maar dan vervolgens is het, ja, maar jij bent een vrouw. Oké, doe beter dan ook de mannen, betaal de rekeningen.
2: Oeh.
0: Lisa, ik
2: het zit je hoog, hè? Open my eyes, girl.
0: Kijk, ik moet je zeggen, ik zie dat argument wel vaker voorbij komen, toch? Yeah. Van als een vrouw 9 maanden zwanger is, jij gaat ook niet 50% van de zwangerschap overnemen. Nee, dat kan niet. Dat is by nature.
1: Nee,
0: maar ik vind inderdaad wel, daar heb je wel echt een punt. Als je zegt, we gaan 50-50 model doen, dan ga je ook die dweil oppakken en dan ga je dweilen. Dan ga je in het weekend ook bezig zijn met stofzuigen. Want je gaat niet zeggen van, we doen de kosten splitten.
2: Ja.
0: Maar alles in het huishouden, dat moet jij regelen.
2: Ja, ja,
1: maar dat
2: is
1: dus vaak wat mannen bedoelen als ze 50-50 zeggen. En dan denk ik van, ja, dan ga ik liever een huisgenoot waarvan ik niet mijn benen hoef te openen elke avond per se. En hoef te dit en hoef te dat. En dan kan ik net zo goed met een huisgenoot wonen die geen stress heeft.
2: Ik hoor haar.
0: Oké, maar even ook realistische talk. Toch, Lisa, wat ik hoor je ook wel van, je hebt gewoon bepaalde verdeling hoe je het wil hebben, maar...
1: Ja.
0: Economie is ook gewoon duur tegenwoordig. Hè?
1: Maar daarom moet je ook gewoon daten bij wat bij jou past. Als jij iemand bent die niet 50-50 zou willen gaan, moet je ook niet
2: iemand die daten doet. Met
1: die dat niet bij past, zeg maar.
2: Oké, maar stel je voor, Lisa, je bent zo in love met de guy, jullie zijn nog niet zo diep gegaan en uiteindelijk kom je erachter, hij wil dat. Hoe ga je daarmee op dan?
1: Nee, maar geloof me, ik weet dat wel al heel vroeg of iemand een provider is of niet. Ik heb een soort kennis daarvoor, denk ik wel.
2: Ja?
0: Het zit ook een beetje in je cultuur, toch?
2: Oké, je herkent het meteen.
1: En gewoon, dat zijn wel, je ziet het vaak al in het begin, hoe iemand zich, zeg maar, gedraagt en wat voor opmerkingen. Ja, het is gewoon een beetje wel te herkennen, denk ik, als je daar oplettend op bent.
0: Maar een 50-50 model gaat dus never nooit voor jou worden.
1: Nee, voor mij niet. Maar weet je, iedereen mag lekker doen wat hij zelf wil.
2: Tenminste,
1: meer providers voor mij.
0: Fair
2: man, fair man.
0: Thanks, Lisa.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met

0: Nieuwste RSS van Lijpen.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Met Chris en Delisa. We hebben het over wat is nou een goede financiële verdeling van het huishouden. De meningen in de NPO. Luister, Delisa. Die
2: gaan over de place.
0: Alle kanten op. Net hadden we natuurlijk Lisa aan de telefoon. Die vertelde van ze heeft liever een huisgenoot dan een man als ze 50-50 moet gaan. Mm. En ik denk dat het Romeo een beetje heeft getriggerd. Good morning, broski.
3: Bro, goedemorgen. Getriggerd is nog zacht uitgedrukt. De meiden, luister, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ze praat zo stoer, ze klonk alsof ze niet eens een fucking poetsdoekje kan vasthouden. Ik kan er niet tegen. De nieuwe generatie, die denken allemaal dat ze maar alles krijgen en dat ze entitled zijn naar alles wat er maar komt. Bro, je moet werken. Iedereen moet opstaan. Voor niks komt de zon op. En als jij denkt dat je niet 50-50 is het ook niet per se. Maar als je denkt dat je niet hoeft bij te dragen aan het huishouden, want koken zat er ook niet in, dan ja. Sorry, maar dan moet je ergens bij de Rode Kruis wezen of bij de Leger des Heils, maar niet bij mij, helaas.
0: Romeo, ik zeg je eerlijk, ik snap een beetje frustratie, want jij denkt er gewoon oprecht anders over, maar laten we niet aannames gaan maken, toch? We weten niet of ze wel of niet kookt, of ze wel of niet schoonmaakt, dus dat laten we even in het midden, maar jij bent daarin wel een beetje Team Delisa, hoor ik ook, toch?
3: Delisa heeft gelijk. Kijk, uiteindelijk zit je samen in relatie.
2: Yes.
3: En tegenwoordig hoor je heel veel van die vooral jongere meiden rond de 19, 21, die denken dat ze dan ook gelijk ergens binnen kunnen stappen waar de tassen vol met geld al klaar liggen.
2: De kleding
3: ligt al klaar, et cetera. Zo werkt het niet. Mm. Delisa zegt het ook. Werk aan een opbouwen van iets. Als je samen in een relatie stapt als jonge personen, je gaat samen werken naar de toekomst. Je bouwt samen iets op.
2: Ja, dus
3: uiteindelijk gaat die gezamenlijke rekening ook komen.
2: Juist.
3: En uiteindelijk gaat die gezamenlijk dragen van lasten ook komen.
2: Yes.
3: Dus het is toch logisch? Ik vind het een beetje onzin.
0: Ik hoor je gewoon zeggen van je wilt echt gewoon samen bouwen binnen een relatie. Even, Hanson heeft ook wat te zeggen. Kijken wat Hanson zegt.
4: Goedemorgen, Hanson hier. Kijk, door deze mindset zijn er tegenwoordig zoveel mensen die vrijgezel zijn.
3: Huh? Precies!
4: Daarom hebben zoveel vrouwen geen man. Daarom hebben zoveel mannen geen vrouw. Omdat ze gewoon kapot denken. Ai, ai, ai. Ik vind het zielig voor de mensen.
2: Ja.
0: Romeo, ik hoor je op de ad-libs. Ik hoor het. Je moet je hart luchten. Maar,
2: ja,
0: maar waar
2: zeker.
0: Komt het vandaan? Van waar al die passie? Laat me het zo zeggen.
3: Omdat het iets is wat je steeds vaker hoort. Men moet beseffen, het is maar 2-3% die echt loaded is, waar je zo binnen kan stappen en alles is klaar.
2: Yeah.
3: Maar tegenwoordig, die meiden, die zijn daar 3 maanden, die zien, oh nee, wacht, hij heeft niet die 15.000 euro liggen voor mij. Weet je, ik ga naar de volgende. Maar hey, ik heb nieuws voor je. The next one doesn't have it also. Dus je gaat door blijven gaan. En dan ben je 38, dan ben je thuis met al je katten, zonder man, zonder kinderen.
0: Romeo, ik weet niet wat ik moet zeggen. Delisa, jij bent een vrouw. Wat zeg jij hierover?
2: Nee, ik sta naast je, man, broski. Ik denk sowieso zo, man. Ik denk sowieso zo. Ik hoor je. En ja. Ik hoor je.
0: Maar Romeo, kunnen we één ding beloven? Kan je me één ding beloven?
3: Ja.
0: Denk alsjeblieft aan je hartslag.
3: Die hartslag is cool. Maar juist omdat ik me zo lucht, toch? Als ik het ga inhouden, dan gaat hij omhoog kloppen.
2: Ja, ik hoor je.
3: Okay. Ik ben het kwijt. Ze heeft het gehoord. Het is goed.
0: Oké, we hebben je gehoord. Thanks, maar Romeo.
3: Rustig aan.

0: tijdens de Phonics ochtendshow, waar we zometeen de moordende minuut gaan spelen, Delijsa.
1: Yes!
0: De klok staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen. En je moet er minimaal 6 goed hebben om kaartjes te winnen voor Parels van de Stad. 13 september. En we hebben een kwalificatievraag die er een beetje op aansluit, hè?
1: Ja, ready?
0: Yes.
1: In welke stad vindt festival Parels van de Stad plaats?
0: Ja, welke stad is het waar je dus tickets voor kan winnen? Als je het weet, drop hem in de NPO Luister app.
2: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie te zijn.

0: stuur op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat hebben begrijpen.
0: Video stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En zometeen ook muziek van Topperug featuring Chavante. Baga komt jouw kant op. Nu is het laatste nieuws van NOS op 3, verzorgd door Irma. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. De gemeente besluit vandaag of het huis in Overasselt wordt gesloten. 2 dagen geleden werd dat huis aangevallen door 10 gewapende mannen. Een beveiliger van 51 kwam daarbij om het leven en 2 raakten gewond. Ook gisteren deed de politie en justitie weer onderzoek. En daarbij zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. Waarschijnlijk heeft het geweld te maken met een drugsconflict. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over Israël. Het kabinet stelde deze zomer een importverbod in voor producten uit de illegale Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, zoals dadels en olijven. Naast D66, CDA en VVD zullen ook veel oppositiepartijen de wet steunen. Dat zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Het ziet er toch echt naar uit dat ruim 2/3 van de Tweede Kamer dit gaat steunen. En dat is dus een heel ruime meerderheid voor een nationale maatregel tegen Israël, waar eerder lange tijd geen sprake van was in de Kamer. Israël intussen is overigens kwaad over de maatregel. 2 Nederlandse diplomaten mogen hun werk daar niet voortzetten. Het importverbod is dus niet onopgemerkt gebleven.
6: Ook Spanje, Ierland en België hebben al maatregelen genomen. En een potje FIFA werd een dure grap voor een student in Rotterdam. Hij verloor en hij moest toen van zijn huisgenoten naakt een rondje door de wijk lopen. Nou, hij werd op heterdaad betrapt door een handhaver en die kon er niet echt om lachen. Hij liet de jongen een broek aantrekken en gaf hem een boete van €160. En daarna sprak hij ook nog even de andere studenten toe. Die beloofden dat de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, diegene binnen naakt moet rondrennen. En dat mocht dan weer wel. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt zo'n 22, 23 graden.
5: Irma, dankjewel weer.

0: weer optreden?
1: Ja! Lil Kleine, Monica Geuze, Freddy Moreira, Pook, Delani en nog veel meer.
0: Veel meer. En jij kan erbij zijn als ik zeg jij. Dan heb ik het natuurlijk over Louise. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, als je een beetje die line-up zo hoort, hè, dus Jade Lauren, Lil Kleine, Monica Geuze, noem allemaal op. Heb je een favoriet? Wie wil je heel graag zien?
2: Ja, ik zou heel graag Jade Lauren willen zien.
0: Oké. En waarom Jade Lauren?
2: Ja, zij heeft dat liedje met Joe. Ik zat er net aan te denken. Ik vind het zo'n mooi liedje. Ik kan nu even niet zeggen hoe het heet. Maar ik denk dat dat wel heel tof zijn. Omdat we...
0: Bedoel je Swim Deep toevallig?
2: Juist.
0: Ja, Swim Deep. Ja. En sowieso met Jade Lauren, ze trainen niet vaak op, toch?
2: Ja.
0: Dus het is wel echt een uniek iets als je erbij kan zijn. Maar daarvoor moet je wel de moordende minuut overleven. Je hebt 1 minuut de tijd. Die lijst en ik hebben 10 vragen voor je. Je moet er minimaal 6 goed hebben. Mocht het niet lukken, Louise, ga ik wel meteen vertellen. Dan kunnen mensen naar de studio toe bellen. 0909-3869-3869 om die kaartjes te kapen. Maar daar gaan we even niet van uit, toch?
2: Nee.
0: Okay.
2: Ik kan heel erg mijn best doen.
0: Goed zo. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel vragen denk je dat je er goed gaat hebben?
2: Ik denk 7.
0: Oké, lekker. We gaan het checken.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wie ken je van de tune Catch Up?
2: Ja, Silvio.
1: Op welke continent ligt de Verenigde Staten?
2: Noord-Amerika.
0: Hoe heet onze minister-president?
2: Ja, Rob Jetten.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat is 100 min 30?
2: 70.
0: Ja, lekker bezig. Bij welke sport spring je in een zandbak?
2: Verspringen?
0: Ja!
1: Met hoeveel mensen kun je op een tandem fietsen?
2: 2.
0: Ja, en in welke stad vindt Festival Paris van de Stad plaats?
2: Amsterdam.
1: Hoeveel poten heeft de geit?
2: 4.
0: Welke rivier stroomt door Nijmegen?
2: Sorry, dat is echt te ver.
1: Maak de lyrics af. I got you, I got it. Loyalty, got royalty.
2: Geen idee.
0: Oké, dus de rivier in Nijmegen. Welke is dat? Welke rivier stroomt
2: naar? De Rijn, de Maas.
0: Nee. En de lyrics?
2: De Lek.
0: Nee, ook niet.
1: Je was wel top hoor, zeg je eerlijk.
0: Ze was wel goed. Ik zit wel even te denken, heeft ze het gehaald?
1: Absoluut.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Wat je zei, je wilde er 7, toch?
2: Ja,
0: oké.
1: Separate.
0: Ik ga even kijken, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jij gaat naar Paros van de Stad.

0: kwam, je zag en je ook verwon.
1: Period.
0: Hey, 30 september ben je erbij, Parels van de Stad. Heb je al een beetje nagedacht, wie ga je meenemen?
2: Ja, ik ga mijn zus meenemen. Die gaat elk jaar. Dus ik denk dat ik haar heel goed kan verrassen met deze.
1: Gezellig.
0: Ook wel goede tactiek, want dan kan jij je zus meenemen en regelt zij gewoon het eten en het drinken, toch?
2: Juist, inderdaad.
0: Lekker, ga ervan genieten.

Tijdens de Phonics ochtendshow een hele goede morgen, Chris en Fruitig door je speakers. Zometeen ook Tres Navy, de boys uit Amsterdam met Oh My God, naar deze van Matt Gegeems. Dit is Je Me Tire.

0: Ja, Tres Navy tijdens de Phonics ochtendshow. En zo meteen... Zo, even wakker worden hoor. Zometeen natuurlijk ook het laatste nieuws van NOS op 3. Irma, kom jij beter uit je woorden dan ik?
1: Ik hoop het. Ja, ja, en anders heb ik misschien AI ervoor. Want AI wordt veel gebruikt voor samenvattingen of mailtjes schrijven. Maar hackers die weten er ook wel raad mee. Daar ga ik je zo meer over vertellen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: Bruh, the tradition continues.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Are you a woman who

0: don't wish a blessing.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Zometeen een half uur lang de beste muziekmix van Miguel Cadel. Hier is het laatste nieuws van NOS op 3, verzorgd door Irma. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. De ME is weer weg uit het dorpje Overasselt. Sinds dinsdagochtend is de politie daar flink aanwezig, omdat in de nacht van maandag op dinsdag een groep gewapende mannen het huis van drugscrimineel Jan G. bestormde. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Je hoort Stijn van de politie Oost-Nederland.
5: Ook vandaag zal er echt nog wel politie te zien zijn in het dorp. Specialistische teams voor verdere onderzoek dat zich ook richt op die woning bijvoorbeeld. Ja, en dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijken Gemte, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
4: Twee Palestijnse tieners zijn doodgeschoten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hun dorp zou zijn aangevallen door het Israëlische leger en kolonisten. Het leger zegt dat het was uitgerukt om Israëlische burgers en agenten te beschermen. Maar de verhalen tussen de Israëlische en Palestijnse kant lopen uiteen. AI helpt criminelen met cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacks uitvoeren, phishing-mails sturen en data stelen. De politie zegt dat cyberaanvallen ook op grote schaal plaatsvinden door AI. En sinds vorige maand is zo'n beetje al het consumentenvuurwerk verboden. En wie nog pijlen en klappers op zolder of in de schuur heeft liggen, kan die inleveren bij speciale inzamelpunten. Gratis en anoniem. Bij zo'n inleverplek in Terneuzen komt van alles binnen, zegt deze veiligheidsadviseur.
6: Zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt worden om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes. Veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren.
4: In Zeeland is er tot nu toe 114 kilo vuurwerk ingeleverd en dat wordt vernietigd. Het inleveren kan tot 9 oktober dit jaar. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt 22 à 23 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
7: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Een hele goede morgen, Chris en Vrijdag door je speakers met zometeen ook Henkie T featuring KM. Hier is het laatste nieuws van 8:30, verzorgd door NOS op 3. Irma, what's poppin'?
6: Ja, goedemorgen. Er zijn nog steeds te weinig studentenkamers in Nederland. Uit cijfers blijkt dat er eigenlijk 20.000 studentenkamers bij moeten komen. Een paar jaar geleden maakten woningcorporaties afspraken om meer studentenhuisvesting te regelen. Daardoor kwamen er wel 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. En dat tekort komt ook door particuliere huurders die hun woningen verkopen. En Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. De minister hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
7: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
6: En Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoeken naar zulke aanvallen. En een nep hulpverlener uit Groningen moet van de inspectie per direct stoppen. Zijn bedrijf en stichting zijn op de zwarte lijst gezet. De man van 22 uit Groningen deed zich jarenlang voor als ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman. Maar daar heeft hij helemaal geen papieren voor. Het ging er al eerder een keer over in de podcast van Dagblad van het Noorden. En daar vertelden ze dat de man ook een ambulance had.
8: Het is een opmerkelijke ambulance. Het ziet er helemaal als echt uit. In de juiste kleur gespoten, zwaailampen bovenop, sirenes erop. Aan de zijkant grote ambulancezorg. Maar hij is geen ambulance. In die periode doemt hij ook al bij ongelukken en pechgevallen als politieagent. Stapt hij uit de auto, gaat hij echt mensen helpen, trekt hij een hesje van de politie aan en doet hij zich gewoon voor als agent.
6: De nep-hulpverlener kwam eerder dit jaar ook in het nieuws tijdens de Snake Week, want hij had het EHBO-plan gemaakt voor de marathon van Snake. Toen dat bekend werd, werd de vergunning van de hardloopwedstrijd ingetrokken en kon die dus niet doorgaan. En de man is ook al eens veroordeeld tot 5 maanden cel. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
5: Irma, dank je.

0: En wanneer heb je voor het laatst een krompoes gegeten trouwens?
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: Ja, zo'n kompoes was natuurlijk een croissant en een tompoes in één waar heel Nederland gierig om was. Weet je dat nog? Ja, precies van die foodtrends die komen en gaan. En ik zweer het je, het lijkt alsof je gewoon elke dag met gekkere dingen proberen te komen op TikTok en zo. Ook inmiddels in de building is Delisa. Good morning.
2: Good morning, ben ik weer. Ja, miss me.
0: I miss you, girl. Ja, we hebben het dus over foodtrends en zo. En we hebben een fragment van patata worsu. What?
3: De patata worsu is tegenwoordig bekender dan kapsalon, maar ik ken niemand die het heeft geproefd. Winston heeft zelfs zijn eigen tok-tok saus. Het recept van McDonald's saus is moeilijker te verkrijgen dan tok-tok. En we hebben het nog niet gehad over zijn eigen siroop, lobba lobba. Die man komt met euroknallen prijzen ook.
0: Ja, het is van Winston's Kitchen. Hij gaat helemaal viraal. Glenn the Man, Weedab, ook Rodney hebben het geprobeerd. Het is dus patat met rookworst en tok-tok saus. Die Lisa, ben je ervoor te paaien?
2: Ik ben oké, denk ik. Ik heb al gegeten.
0: Nee, niet jouw ding? Oké, dan heb ik iets anders voor je. Kijken of je dit wat vindt. Okay. Even kijken of je hier wat voor te paaien vindt.
4: Ik ben vlammerige gast. Lumpia met roti, kies een nationaliteit, broeder. Dit is een lumpia met identiteitsproblemen. En daarbuiten, waar is de roti?
2: Nee, I'm good. Ik
0: roti
2: hoor hem.
0: Lumpia?
2: Ik hoor hem.
0: Nee, ook niet?
2: Ik vind dat je ons disrespect. Don't do that.
0: Ik moet je zeggen, het is natuurlijk no spon natuurlijk, maar ik heb het ook gezien bij de supermarkt die het verkoopt.
2: Echt?
0: Het nodigt niet uit.
2: Nee, hè?
0: Het nodigt niet uit.
2: Nee, dat zou ik ook wel denken.
0: Maar ja, je foodtrends online die gaan gewoon crazy. Maar ik ben wel benieuwd, Delisa, heb jij een soort van foodcombinatie die voor jou helemaal werkt?
2: Ja, ik heb soms wel een paar gekke dingen, hoor. Ik eet wel een paar rare dingen, hoor. Nou, ik eet patat met ijs. Dus ik dep mijn patat in mijn ijs, alsof het mijn saus is. Vind ik het lekker.
0: Je bent niet serieus.
2: Laat weten wie met mij is. Laat me weten.
0: Je bent niet serieus, toch?
2: Serieus, absoluut.
0: Patat met ijs.
2: Absoluut.
0: Oké, maar wat voor ijs? Vanille-ijs, chocolade?
2: Sowieso vanille-ijs. Roomijs, vanille-ijs. Ik haal mijn patat bij de McDonald's en ik haal er ook gelijk een hoortje bij. Ja, snap je?
0: Je had een McFlurry of een hoortje en dan ga je patat in dopen.
2: Juist, heerlijk.
0: Ik zeg je eerlijk, ik heb het nog nooit gehad, dus ik ga je niet meteen judgen, maar I don't know.
2: Try it out, Chris.
0: Ik heb dat met als je... Hou je van tosties maken?
2: Ja.
0: Op zijn tijd misschien.
2: Op zijn tijd, ja.
0: Oké,
2: ja.
0: Dan moet je een tosti bouwen. Gewoon eerst ga je gewoon een beetje boter op smeren.
2: Ik vind zo geen boter, dus you lost me there.
0: Oké, maakt niet uit. We vergeten de boter.
2: Oké.
0: Het gaat om de kaas met pindakaas. En dan in die tosti-ijzer. Kijk, dat mag voor mij viraal gaan. Why not?
2: Ik ben flabbergast.
0: Kom naar buiten. Dus je wil wel patat met ijs, met kaas, met pindakaas op een broodje gaat te ver.
2: Kaas met pindakaas, wat zoek je nog? Wat zoek je nog in het broodje? Stap het even niet.
0: Het is dat smeuïge van die kaas.
2: Ik krijg instant buikpijn hoe je het maar zo geeft.
5: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: En inmiddels ook weer aangeschoven in de studio, Quincy.
1: Yes, sir!
0: Je bent er gewoon weer.
1: We zijn er, gezellig.
0: Ik wil het heel even met je hebben over waar ik het vanochtend over had met Delisa. Er zijn heel veel foodtrends tegenwoordig, toch? Ja. Heb je dat patata worst zo gezien?
1: Nee, die heb ik niet eens gezien.
0: Dat is patat met rookworst en specifieke tok tok saus.
1: Oké.
0: Rotti lumpia, ben je ervoor te paaien?
1: Rotti rolletje.
0: Een rotti lumpia van de supermarkt.
1: Ja, die hebben wij in de sportkantine gehad. Rotti rol was dat dan. Dus die deed je inderdaad in de frituur. En dan na de wedstrijd namen we allemaal even een rotti rolletje.
0: En dat vind jij heel normaal?
1: Ja, kijk, normaal is het tweede, maar het was wel echt lekker. Sterker nog, ik durf te wedden als ik hem voor jou meeneem, dat je hem lekker gaat vinden.
0: Ik betwijfel het. Alles wat van...
1: Nee, maar je moet hem wel op een andere mindset. Dus je moet niet denken, oh, ik ga rotti eten of een echte rotti rol. Je moet nadenken alsof jij bitter garnituur krijgt, even, en dat daar dus een rotti rol zit, die is gefrituurd. Ander niveau, mijn chili sausje, crème de la crème.
0: Ja, ik zit goed, denk ik. Maar Delisa heeft ook een hele gekke combinatie.
1: Ja.
0: En dat is patat met ijs.
1: Ja, dat is belachelijk.
0: Dus ze dipt haar patat in haar ijs. En Ricardo in de NPO Luistertrap, die was flabbige gast.
2: Bro, ik ben flabbige gast. Dit is niet normaal. Patat met ijs. Dan ben je niet barkie, bro. Dus je gaat een warme maaltijd mixen met een koude... Nou ja, niet per se een maaltijd kan je het noemen, maar met een koud iets. Dat kan niet, man, bro. Kom op. Ja. Ik ben echt flabbige gast.
1: Ik kan niet ontkennen.
2: Next level shit.
1: Het is inderdaad next level shit.
0: Het is next
1: level. Ik heb wel vaker gehoord dat mensen het in de milkshake dippen.
0: Dat heb ik ook in de NPO-luisterapp gelezen.
1: Dat heb ik wel.
0: Is dat een ding?
1: Ja, niet bij mij in ieder geval, maar ik heb het wel vaker voorbij gezien. Bij de Mackey, hè, dan haal je je patatje met milkshake. En een, ja, ik heb het niet bedacht.
0: It's giving patat met appelmoes, man.
1: Ja, maar dat is dan nog een soort van oké, zeg maar.
0: Ja, onder de Nederlandse cultuur.
1: Ja.
0: Hey, maar over bizarre dingen gesproken. Ja, zometeen Rewind natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is al bizar dat je er zit, maar gaat het nog
1: sinds
0: leuk
1: gisteren
0: worden?
1: Zou je lief zijn, hè? Weet je dat nog?
0: Ja.
1: Ik ben heel even benieuwd. Chris... soms kan je wel eens een afwijzing krijgen. En die voelt in eerste instantie heel pijnlijk. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kan je het grotere plaatje zien. Heb jij wel zo'n afwijzing gehad dat je toen dacht... God, dit is kloten. En dat je... Ja, sorry, ik druk het even in normale termen uit. Ik wilde andere dingen zeggen. En dat je daarna achteraf dacht... Het moest zo zijn. Ja. Ik ben blij dat ik die afwijzing heb gehad.
0: Ja, dat is eigenlijk de bekendste zangcoach van Nederland.
1: Ja.
0: Die heeft ooit tegen mij gezegd... Toen was ik echt jonger, hoor. Die zei van... Jij hebt geen zangtechniek. Ik weet niet of het wat met jou gaat worden.
1: Oké.
0: En diezelfde zangcoach heeft mij 10 jaar later...
1: Ja.
0: Gevraagd of ik haar zangles kon geven.
1: Eerlijk, die voelt lekker, hè?
0: Heerlijk. Heerlijk. Weet je wat ik heb gezegd?
1: Nou, nee.
0: Ik ga je vriendelijk bedanken.
1: Erg zeg je ook terecht, je weet toch? Ja. Oké. Ja, vind ik wel een mooi verhaal.
0: Ja, heb jij zoiets?
1: Nou, ik heb er dus eentje vlak voordat ik dus definitief op de programmering kwam bij Phonix. En ik kan je vertellen, ik had wel een traantje achter mijn oog branden. En ja, wat die afwijzing is, dat hoor je zometeen natuurlijk tijdens Rewind.

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: misschien raar, maar ergens is een afwijzing soms wel gewoon heel erg goed. Maar ja, wat ik daarmee bedoel, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst is tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Minstens 1000 organisaties zijn zonder dat ze het weten een uithangbord voor illegale casino's. Die casino's gebruiken websites van bedrijven, organisaties en personen voor promotie. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De directeur van de kansspelautoriteit legt uit hoe ze te werk gaan.
2: Ze kopen bijvoorbeeld oude vervallen domeinen op. Of ze maken gebruik van eigenlijk websites die weinig beveiliging hebben en die hacken ze. En wat ze doen dit omdat die websites betrouwbaar worden geacht. Bijvoorbeeld door Google. Ze maken eigenlijk gebruik van de betrouwbaarheid van die websites.
1: De kansspelautoriteit hoopt dat Google er wat tegen kan doen. En de boerderij van Jan G. in Overasselt wordt voor een jaar gesloten. Bij het pand werd dinsdagochtend vroeg een beveiliger doodgeschoten door een groep gemaskerde en gewapende mannen. De burgemeester heeft de boel nu gesloten voor de veiligheid. Een van de bewoners van het pand mag de komende weken niet meer in de gemeente rondlopen. En ook worden op straat camera's geplaatst. En een opvallend gezicht gisteravond op de A9 bij Beverwijk. Daar kwam ineens een groep paarden rustig de Wijkertunnel uitjokken. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen toen ze de paarden zagen. En er stapten zelfs twee meiden uit hun auto om achter de dieren aan te lopen. Koen zat op de eerste rij toen het gebeurde.
3: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij. En de paarden gelukkig ook. Normaal sta je op de A9 gratis in de file. En nu kreeg ik er een paardenshow bij.
1: Volgens Rijkswaterstaat ging het in totaal om 12 paarden die uit een weiland waren ontsnapt. De dieren zijn uiteindelijk gevangen en na een paar uur kon de Wijkertunnel weer open voor verkeer. En het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt 22 à 23 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Zometeen 24 hours, maar is Young Ellie en Frenna met Wat is je naam? Young.

0: in them Audis.
1: 24 hours van Stormzy en Odeal. En misschien is afwijzing soms eigenlijk wel gewoon heel erg goed. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, dat kan eigenlijk ergens heel bizar klinken, maar ik heb wat mooie voorbeelden voor je waarvan je denkt, oh, misschien zit er wel wat in. Want neem als grote voorbeeld J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter race. Nou, tientallen uitgevers, die zagen het niet in haar zitten, afwijzing na afwijzing, tot er dus één uitgever was die wel in haar geloofde. En vervolgens is het uitgegroeid tot een van de grootste boekenfranchises ooit. Niet heel veel mensen weten dit, maar voordat ik dus bij Phonix volledig op de programmering kwam, toen werd ik dus door RTL afgewezen. Ja, ik had gesolliciteerd voor een traineeship, was in ronde 2 of ronde 3 zelfs terechtgekomen en uiteindelijk wezen ze me af. En ik weet nog zo goed, het voelde zo kut. Ik was gewoon verdrietig. Tranen brandden achter mijn ogen en ik dacht, hoe kan dit nou? En letterlijk een week later kreeg ik dus een belletje dat er plek was voor mij op de dagprogrammering bij Phonix. En dan denk je, het had zo moeten zijn. En dat geldt ook voor de artiest Miguel. Die werd ooit uit de studiosessie gestuurd, kreeg op weg naar buiten even wat beats mee, schreef vervolgens thuis een nummer. En dat nummer werd uiteindelijk één heel groot succes. En dan heb ik het over Sure Thing. Die hoor je nu tijdens Rewind op Phonix.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen. Video's
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou...

0: van Joy Dwayne Filet. En wat doe je als het minimale niet eens aanwezig is?
1: In the morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The morning mashup. Als die zometeen door je speakers knalt en je denkt direct, ja Quincy, dit is toch veel te makkelijk. Ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat direct laten weten door middel van een

je in de NPO luistert. Heb gewoon hartstikke gezellig en leuk als je meedoet. Ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonix Goodie pakket, a.k.a. lekkere warme Phonix sokken. Die wil je echt hebben, trust me. Alleen voor dat zover is, moet je wel raden om welke twee

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en de antwoorden te droppen waarvan jij denkt dat ze juist zijn in de NPO-luisteren. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als er een appje van je binnenkomt, maar er zit een soort van addertje onder het gras, toch? Nee, het is geen addertje, het is heel positiefs. Ben je namelijk de eerste die juist de antwoorden toestuurt, dan win je die heerlijke Phonic sokken. Ondertussen Jordan Sparks, Chris Brown met...

je als het minimale niet aanwezig is. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen. De Morning Mashup. Misschien ben je net pas op kantoor gekomen en heb je hem gemist. Of stap je net de auto in. Niet getreurd. De Morning Mashup knapt nu nog even één keer door je speak.

0: Shop.
1: Grace die zegt, je bent op zoek naar bare minimum en on the low. Zina en Noah die zeggen bare minimum en unavailable. En Roberto die zegt bare minimum en Soweto. Dus we hebben wat verschillende antwoorden binnengekregen. Vraag ze alleen wie heeft de juiste toegestuurd.

Dus dat betekent dat Zina en Noah, dat zijn samen de eerste die de juiste antwoorden toe hebben gestuurd. En dus de winnaar van het Funnix Goodie pakket. Kom niet eens mijn woorden. Funnix Goodie pakket gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Sowieso een en dan liefde als je iets hebt laten doorkomen in de NPO Luister app. Maar voor nu zou ik zeggen, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 10 voor half 11. Dan altijd de morning mashup. Kan je weer in de prijzen vallen.

Robbie Serrano, Henky T, Brian MG met Montana tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk je ochtend aan het opstarten bent. Ook al is het regenachtig buiten, die tunes moeten juist voor meer fuego zorgen, toch? En binnen de muziekscene is het soms wel echt letterlijk sharing is caring. Superbelangrijk. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En wat er een mooi voorbeeld van is, dat hoor je zo meteen. Nou, maak me niet heet. Phonics!

zomerbloesje tijdens Rewind op Phonics en Sharing is Caring. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. En dat geldt soms eigenlijk ook wel eens voor een tune die dan op een album terechtkomt. Normaal gesproken hoor je die tune alleen maar bij de artiest zelf en niet bij de featuring. Alleen in dit geval is dat dus wel aan de hand. Omalee die dropte eerst Soso op zijn album en vervolgens heeft Ozuna hem er ook op gegooid. En dat doen niet heel veel mensen. Je hoort hem dus tijdens Rewind hier op Phonics.

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live,

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Met zometeen muziek van Fesh en KM. Ook Pull-up ga je horen van Dyna. En wie, oh wie, kent die Hitzone-cd's nog? Weet je, nu kennen we allemaal mp3, weet je. Dat zet je allemaal makkelijk op je telefoon en dergelijke. Maar ken je die Hitzone-cd's nog? Die moest je gewoon echt kopen, via recordshop of iets. Heb je er eentje gehad? Laat dat eventjes weten. In de NPO Luisterapp hebben we het er zometeen samen over. Alleen voordat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Irma, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Er zijn betere behandelingen nodig om meisjes uit de criminaliteit te helpen. Dat zeggen onderzoekers. De aanpak is nu vooral gericht op jongens, omdat die vaker op het verkeerde pad belanden. Bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Maar volgens deze expert is er bij criminele meisjes vaak iets heel anders aan de hand.
9: Ze zijn vaak bijvoorbeeld seksueel misbruikt. Ze hebben vaker angststoornissen. Ze hebben andersoortige problemen. En de meeste interventies, dus de behandelingen, die gaan bijvoorbeeld over agressieregulatie of agressie voorkomen, sociale vaardigheden trainen, die zijn ingericht op de problematiek van jongens.
8: Daarom zijn er speciale behandelingen voor meisjes nodig. Ieder jaar worden ongeveer 800 meisjes veroordeeld. En het slachtoffer en de verdachte van een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen komen alle drie uit Roemenië. Gisteravond ging het mis op straat. Twee mannen liepen ruziend over een kruispunt waarna er eentje in elkaar zakte. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie is het slachtoffer een Roemeense man van 45... en zijn er twee Roemeense verdachten van 28 en 43 opgepakt. De organisatie Geldfit toert met een roze camper door Beverwijk om mensen voorlichting te geven over subsidies, regelingen en toeslagen. Veel mensen hebben geen idee dat ze daar gebruik van kunnen maken.
10: En je hebt natuurlijk zoveel bordjes van dat je af en toe door het bomen de bos niet meer ziet.
11: Ja, dus alleen als we de gemeentelijke regelingen pakken, dan is voor elke regeling is het een ander formulier bijvoorbeeld.
10: Nou ja, dat zie je nou toch hoe ingewikkeld het is.
12: Ja, waarvoor zo moeilijk?
10: Ja, nou, als je denkt dat je daarvoor in aanmerking komt, zit je er net weer naast.
12: Zit je net boven.
10: Dat is de beste, ja.
8: In Noord-Holland maken 9 op de 10 mensen geen gebruik van dat gratis geld. Ook omdat sommigen bang zijn gedoe te krijgen met de Belastingdienst. En het weer. Het was grijs met wat buien, maar het wordt steeds zonniger. En zo'n 22 à 23 graden.
13: Festival FOMO.
14: Hell no.
13: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
14: Oh my god.
13: Met deze week parels van de stad. Meer.
14: info.
13: Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
7: Quincy. Met zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-chart. Eerst Dyna met...

0: equals Be Happy. En kan je die Hitzone CD's nog herinneren?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Muziek is vandaag de dag makkelijker dan ooit en toegankelijker dan ooit om ergens te luisteren of ergens op te krijgen. Je hebt je Spotify of welke streamingdienst dan ook, je hebt YouTube. Maar als we alweer één era daarvoor gaan kijken, dan kon je dingetjes downloaden op je computer en vervolgens op je mp3 zetten. Had je bijvoorbeeld LimeWire voor of DareShare of iets in die richting. Maar als we nog een fase daarvoor kijken, dan moest je het gewoon echt van cd's hebben. Cd's, ja. Een van die winkels, legendarisch, was de Free Record Shop. De Free Record Shop had alles. CD's wat op de. En als ze hem niet hadden, dan kon je vragen, kan je die voor me bestellen? En dan bestelden ze hem. Maar het mooie aan die CD's die er waren, je had op een gegeven moment dan, ik noem het bijna een soort van mixtapes. Je had de Hitzone CD's. En die kwamen dan gewoon uit met, nou ja, pak een beetje 20 nummers die daarop stonden. 2 CD's verdeeld over links en rechts. Ja, en dat was gewoon zwaar genieten geblazen. Dat waren gewoon alle nummers die op dat moment super hot waren. En ik moest nadenken van, wat was nou de allereerste Hitzone die ik had? En de allereerste Hitzone die ik echt zelf heb gekocht, was Hitzone 22. En daar stonden allemaal nummers op waarvan je denkt, wauw, dat is zo crazy om daar nu over na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de Christina Aguilera met Beautiful. Nelly en Kelly Rowland, Dilemma. Eminem staat erop, Cleaning Out My Closet. Weet je, The Sugar Babes, Stronger. Dat waren zulke iconische tunes. En daar moet je altijd denken aan die Hitzone CD's als je zo'n pokoe hoort. En een van de beste, zo niet de beste van die Hitzone 22, die staat nu voor je klaar. Dat is namelijk Justin Timberlake met Like I Love You.
2: There's something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just you.

Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook altijd doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Zou zeggen, pak die er alvast bij, kan je lekker snel mee reageren zometeen. En terwijl je dat doet, vergeet niet even een lekker kopje koffie te pakken, kopje thee. Ik ga voor mezelf, zoals elke dag, ook gewoon lekker een roze koek halen. Ja, ja, ja. Ondertussen, het bakkie bizar. Want ja, mocht je de komende tijd met je partner naar Taiwan willen gaan, moet je wel heel even goed opletten. Een man in Taiwan kreeg namelijk steeds meer vermoedens dat zijn vrouw vreemd ging op hem nadat hij een tandenborstel vond in hun vakantiehuis en ook nog eens een vreemde man zag met zijn vrouw. En ja, als dat al niet genoeg bewijzen was, besloot de man toch dat hij dacht, weet je, ik moet mijn partner op heterdaad betrappen. Alleen ja, dat gebeurde wel op een hele bijzondere manier. De vraag aan jou is, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Is dat antwoord A, een microfoon in de airfryer? Antwoord B, door middel van zijn PlayStation? Of antwoord C, door middel van zijn stofzuiger? Welk antwoord denk jij dat goed is? Hoe heeft deze man toch uiteindelijk zijn vrouw proberen te betrappen? Antwoord A, een microfoon in de airfryer? Antwoord B, de PlayStation? Of antwoord C, stofzuiger? Drop het antwoord waarvan jij denkt dat die goed is in de NPO-luisterapp. Gaan we zo meteen checken of je daadwerkelijk het juiste antwoord hebt toegestuurd. En intussen dat je het laat weten, heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van Ira Star? Dit is Tornado.

0: hele opmerkelijke manier zijn vrouw probeerde te catchen.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Met elke dag een bizar verhaal om thuis van werk te kunnen delen. Net zoals ik dat ook doe. Alleen de vraag aan jou, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Het verhaal van vandaag, ja, die gaat over een man die zware vermoedens had dat zijn vrouw vreemd ging. Hij kon het alleen niet hard maken en toen dacht hij bij zichzelf, weet je, ik moet haar op heterdaad gaan pakken. En hij gebruikte een hele creatieve manier daarvoor. De vraag aan jou is alleen, wat is die creatieve manier? Is dat antwoord A, hij deed de microfoon in de airfryer? Antwoord B, hij gebruikte zijn PlayStation? Of antwoord C, de stofzuiger? Ik krijg overwegend antwoord C binnen. Onder andere Appie, de heer M en Cindy. Maar kreeg ook een voice memo binnen van Iris. Oh, dat is niet Iris. Nee, Iris is hier.
3: Nou, zullen we wedden dat het de PlayStation is? Leer mijn mannen kennen. Antwoord B.
0: Oké. Iris die gaat dus voor de PlayStation. Alleen de vraag is dat dan ook het juiste antwoord? Of is dat misschien toch nog antwoord A, hè? Microfoon in de airfryer, die ligt gewoon in de keuken. Misschien dat ook wel gewoon een optie was. De manier hoe de man zijn vrouw heeft gecatcht is antwoord C, de stofzuiger. En eigenlijk is dit wel echt, ja, het is een facto verhaal eigenlijk. Het was dus de bedoeling dat de man alleen met zijn vrouw zou willen praten via de stofzuiger dan. Als hij een beetje een vermoeden zou krijgen dat er inderdaad iemand anders thuis was. Maar ja, vervolgens zet hij dus de camera aan van die stofzuiger. En toen zag hij ook nog eens dat zijn wifi, ja, hoe zal ik het netjes zeggen, levensstratego aan het spelen was met iemand anders. Nou ja, uiteindelijk, dat wordt het meest bizarre van dit verhaal. Zijn vrouw heeft hem aangeklaagd omdat hij de beelden van de stofzuiger zonder haar toestemming had opgenomen. En dan ook nog 5 maanden cel daarvoor krijgen. Nou, hiervan breekt mijn klomp. Dat je dan nog het gore lef hebt om je man aan te klagen terwijl jij buiten de... Ach, ja, man. Ik wil zoveel zeggen, maar ik doe het niet, anders word ik gecanceld. Broederliefde vuur hoor je zo. Is Russian. Rauw Alejandro.

0: Beyoncé, Irreplaceable. Zometeen samen heerlijk de middag opstarten met onder andere de dikste van de week en Astronaut in the Ocean. Maar voordat zover is, eerst nog wel tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Irma, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, straks een verhaal over een man uit New York die door de bliksem werd geraakt. En hoe dat is afgelopen, hoor je zo.

0: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl
0: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis. We'll be right back.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: bulletin.nl.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: updated@funix.nl.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op Concertgebouw.nl.
3: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live

0: tradition continues.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: samen heerlijk de middag opstarten. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Rusland sluit Duitse organisaties in hun land. Het gaat om vestigingen van het Duitse Goethe-instituut. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg gaan de deuren van de taal- en cultuurorganisatie dicht. Het is een reactie op de sluiting van een Russisch cultuurhuis in Berlijn, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Dat Russische huis van cultuur in Berlijn, dat staat eigenlijk al langer onder de verdenking dat eigenlijk een dekmantel is voor allerlei spionageactiviteiten. Er wonen onder meer ook mensen in dat pand waar de veiligheidsdiensten twijfel over hebben en die ook in de gaten worden gehouden. Maar toch heeft Duitsland heel lang geaarzeld om op te treden, juist ook uit angst om te escaleren. Bijvoorbeeld ook dat het gevolgen zou kunnen hebben voor die Goethe-instituten.
1: Ja, en dat heeft het nu dus. Duitsland sloot het Russische cultuurhuis vanwege oplopende spanningen met Rusland. Een maand geleden werd bij de luchthaven van Leipzig een Russische drone met explosieven gevonden. De boerderij van Jan G. in Overasselt wordt voor een jaar gesloten. Bij het pand werd dinsdagochtend vroeg een beveiliger doodgeschoten door een groep gemaskerde en gewapende mannen. De burgemeester heeft de boel nu gesloten voor de veiligheid. En het Openbaar Ministerie moet de namen bekendmaken van 8 psychiaters die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen weten wie de artsen zijn. Milou uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels, maar toch stuurde een groep artsen daarna een brief naar het OM waarin ze hun zorgen uiten. En geraakt worden door de bliksem en er zonder kleerscheuren van afkomen. Nou, dat lijkt onmogelijk, maar het overkwam een man uit New York. Op beelden is te zien dat de bliksem op hem en zijn paraplu inslaat.
3: Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
1: Ja, nadat hij geraakt werd, stond hij gewoon weer op en liep hij naar de buren. Hij is door het ziekenhuis onderzocht, maar hij mankeert niks gelukkig. En het weer, vanmiddag in het noorden zon, verder verspreid over het land buien. Het wordt 20 graden tot maximaal 23 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Het dikste van de week is onderweg, maar

De dikste van de week, Boku Sam Chief, gun me. Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Samen gaan jij en ik de middag heerlijk opstarten met hele lekkere tunes. Het weer doet er niet echt toe. De hitte die gaan we gewoon binnenvinden. En rondom 2003 was het een beetje de era van één bepaalde beat. En die is gebruikt door onder andere drie artiesten. Het sloeg eigenlijk heel erg lekker aan. En één van die tunes, die staat zo meteen voor je klaar. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst Rihanna onder andere door je speakers met Pond.

Diwali Rhythm uitgebracht. Dat zal je op het eerste oog of het eerste oor eigenlijk niet zo heel erg veel zeggen misschien. Maar op het moment dat je het ritme hoort, dan denk ik het wel. En moet je nagaan, dit ritme is rondom 2003 gewoon

dan is er nog eentje die dat ook deed. En die bracht hem eigenlijk juist een beetje rustig. Een beetje een soort van Caribbean vibe. Die hoor je graag op het strand. Een beetje strandfish. En dan hoor je die, dan denk je, ja man, let's get it in. Waar is die Wayne Wonder dan? No Letting Go. Hoort hem tijdens de Rewind of Funnix. Goedemiddag.

Christian D en Fresh, alles is oké tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen bewegen we richting 12:15. En is tijd voor 12:15. Dus heb je een tune liggen waarvan je zegt, die moet zometeen gedraaid worden? Drop hem dan alvast in de NPO Luister-app. Hoor je onder andere

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen. Of
0: video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar it's complicated.

met Fallen in Love tijdens Rewind op Phonics. Het is 1:15, dus tijd voor 1:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je energieniveau net iets hoger gaat liggen en dat je ready begint te worden voor het weekend. Bas die komt met een tune, ja, ik moet toegeven, die betekent ook wel veel voor mij. Dat is namelijk de tune van Winnen. Hij zegt, kan je alsjeblieft lotgenoot, Oranje? Dat is de allereerste tune van 1:15. Let's get it!

Dat Burleson met zoeken, tweede tune, kwart voor Quincy tijdens Rewind of Funnings. Dat betekent dat je nog één tune van mij te goed hebt. Alleen voordat we die tune gaan draaien, ga ik je sowieso heel veel plezier en gewoon een hele fijne dag nog wensen. Zometeen gaan we natuurlijk vrolijk verder waar we zijn gebleven. En dat is natuurlijk met het draaien van heerlijke tunes. De laatste tune die binnen is gekomen, dat is de tune van Jermaine. Hij zegt, Quincy, wat zegt een Kanye West samen met onder andere Rihanna? Ik zeg, nou, dat is best wel een goede suggestie. Derde tune, kwart voor Quincy. Ik check je morgen weer.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
5: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
4: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
2: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Fred.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje moet premier Sanchez zich op dit moment verantwoorden in het parlement voor de chaos in Ceuta. Dat stukje Spanje boven Marokko werd laatst overspoeld door tienduizenden migranten. Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko hierachter zat. Maar wel heeft hij de Marokkaanse ambassadeur nu op het matje geroepen. Sanchez komt ondertussen steeds meer onder vuur te liggen, vertelt correspondent Miranda Bruyne.
1: De eerste dagen na de crisis werd het handelen van zijn regering nog geprezen. Maar hun handelen na de crisis, die van de regering, daar zijn weinig mensen blij mee. Gisteren nog gingen honderdduizenden mensen de straat op. In principe een manifestatie om...

0: Eigenlijk moest premier Sanchez zich volgende week verantwoorden voor het parlement, maar dat is een week naar voren gehaald omdat er zoveel ophef over is in Spanje. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Dat meldt het RIVM. Het virus wordt verspreid via muggen en mensen kunnen er griepachtige klachten van krijgen. 1 iemand uit Utrecht is eraan overleden. Het huis in Overasselt in Gelderland, waar afgelopen maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten, gaat een jaar lang op slot. Ook gaat de gemeente camera's plaatsen. En daarnaast mag een van de bewoners ervan 2 weken lang niet meer in de gemeente komen. En goed opletten voor Messi-fans, want komend weekend worden alle Argentijnse voetbalwedstrijden na 10 minuten stilgelegd als eerbetoon aan de stervoetballer. De 10e minuut is een verwijzing naar zijn beroemde rug nummer 10. Hij maakte deze week bekend dat hij stopt als international Lionel Messi. Hij speelt in totaal 207 interlands voor Argentinië en is de topscorer van de nationale ploeg. Hij blijft dan wel gewoon spelen voor Inter Miami. Het weer. Nou, als je zon op je poren wil, dan moet je vanmiddag in het noorden van het land zijn. Verder verspreid over het land buien. Het wordt 20 tot in maximaal 23 graden in het zuiden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. Een hele goede middag. Je bent ingetuned bij je girl. Zometeen muziek van Mensa, Serrano en Dope Boy. Maar je hoort nu eerst Coca Body.

Chris is nog steeds in the morning. Dus ik ben eventjes hier ingevlogen. Op mijn oude vertrouwde plekje. Jij toch? Real ones, de OG's weten dat dit vroeger mijn vaste spot was. Nu hoor je mij natuurlijk op vrijdag en zaterdag tijdens Imani Invites. Maar ik vind het helemaal gezellig om weer even hier te zijn. En de lekkerste tunes voor je te draaien. Zometeen heb ik Bokke 8, Jo Silvio voor je klaarstaan. Ook Fresh komt voorbij. Maar nu eerst Bruno Mars met...

ben ik de enige die maximaal ging lenen van Ome Duo. Omdat ik dacht, weet je, tegen die tijd zal vast toch wel weer dat hele leensysteem afgeschaft zijn. Echt. Zo dom. Ik ben onderdeel van de pechgeneratie. En ik dacht toentertijd gewoon van, boeien, ik ga gewoon lekker maximaal lenen. Want waarschijnlijk tegen die tijd, omdat het nu allemaal nieuw is, hebben ze toch beseft dat het allemaal geen goed idee was. En gaan ze het allemaal afschaffen. En dan heb ik gewoon free money gekregen. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo slim voor mij. Want ja, inderdaad, het leensysteem is afgeschaft. Maar nou moet ik elke cent moet ik terugbetalen. Dus ja, ik kan je zeggen, ik ben wel een beetje boos op Ome Duo.

en KM door je speakers. En eerlijk, ik denk dat we allemaal wel eens een leugentje om eigen best wil vertellen, toch? Ik ben onderweg. Ik heb je appje echt niet gezien. Nee, ik vind het echt, echt heel leuk wat je aan hebt. Eerlijk, ik maak me er best wel schuldig aan. Ik ben benieuwd of jij dat ook doet, maar zometeen kletsen we daar verder over. Eerst heb ik nog wat tunes voor je in de playlist staan. Lonely Flex en Ear Size met Caribbean Girl. Hoor je na Summer Walker en Bryson Tiller met Playing Games. Body.

0: check, 1, 2.
1: Is this thing on?
0: Mic check.
2: Ja, we zijn weer helemaal aangekomen op het moment van de dag waarin we even samen

Mijn wekker ging niet af. Mijn huiswerk is opgegeten door mijn hond. Soms is het gewoon even net wat gewoon wat lastiger. Of tenminste, niet wat lastiger, juist wat makkelijker. Want anders zouden we het niet doen, hè? Een leugentje om eigen best wil. En La Vils, die daagt jou daar zelfs voor uit. Ik denk tegen haar wil je geen leugen vertellen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat nou net voor jou dat leugentje is die je net iets te vaak vertelt. Weet je, het hoeft niet diep te zijn. Het kon gewoon net, die zei ja toch, ik ben onderweg. Ik heb namelijk ook een vriendin, ze zegt altijd, ik sta in de file. Girl, ik weet dat jij nog niet eens van huis vertrokken bent. Zeg gewoon de waarheid. Zeg gewoon, je bent osso en je bent een beetje laat. It's okay, it's really not that hard. Maar ik denk dat we het natuurlijk allemaal wel doen. Dus daarom ben ik heel erg benieuwd, welk leugentje om eigen best wil vertel jij net

leven nog maar zo simpel. Als toen deze viral in coronatijd, toen iedereen die video's ging maken met die make-up. Dat ze dan die borstel doorgaven. Ja man, dat was prime TikTok-tijd. Mic check, 1, 2. Is this thing on? Live.

denk dat we allemaal wel eens een leugentje om eigen best wel vertellen, toch? Gewoon die, oh, de brug staat open. Oh, ik ben net de deur uit. Je weet toch? En sommige mensen doen het net iets vaker dan de ander. Dus ik vroeg jou net van, hey, wat is nou een leugentje om eigen best wil? Dat jij net iets te vaak vertelt. Nou, en ik kreeg wat reacties binnen in de NPO Luister-app. Dennis die zegt, ik was in slaap gevallen in de douche. Dat is wel echt crazy om die zo vaak te vertellen. Dat is nou niet echt iets wat mij vaak overkomt ook, moet ik zeggen. In slaap vallen in de douche. Sarah die zegt, ik zeg echt standaard dat ik onderweg ben terwijl ik mijn huis nog niet uit ben en mijn outfit nog aan het uitzoeken ben. Mijn vriendinnen weten inmiddels dat ik ben er bijna, bij mij minimaal nog een half uur betekent. Ja, soms heb je ook van die mensen. Ik heb echt vriendinnen. Ik zeg gewoon tegen hun van, wees er om 12 uur. Terwijl we eigenlijk om 1 uur hebben afgesproken. Je weet toch? Can't take no risks. Sofiane zegt, daar zijn vrouwen gevaarlijk in. Complimentjes geven wat ze niet menen. Oeh, ja. Hé, toch? Ik ga deze niet eens ontkennen. Iman die zegt, ik zeg altijd tegen jongens na een slechte date dat ik te druk ben om te daten. Ik ben helemaal niet druk. Ik wil gewoon niet nog een keer met jou. Die is wel mentaal. Romy, dat iets in de sale was, vooral tegen mijn vriend. Als er weer een pakket binnenkomt, was het opeens allemaal 50% korting. Ik ga stuk. Hier maak ik me ook echt schuldig aan. Je weet toch? Niemand hoeft te weten dat we stiekem gewoon een koopverslaving hebben. Je weet toch? Ik heb gewoon een leugentje om eigen best wil. Dat is helemaal oké. En ik weet zeker dat La Vils het met mij eens is.

0: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: Libre. The tradition continues.
1: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
6: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
5: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die in een brief vraagtekens hebben gezet in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen die artsen voor de rechter slepen, omdat zij het euthanasieproces van hun dochter in twijfel hebben getrokken, terwijl volgens hen alles volgens het boekje is gegaan. Het OM moet dan ook de namen binnen 5 werkdagen geven aan die ouders, zegt hun advocaat Richard Korver.
1: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen, dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
0: De 17-jarige Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Een groep van 14 artsen die niet betrokken waren bij de zaak vroegen volgens het Openbaar Ministerie om de rol van onder meer de ouders te onderzoeken. En die brief lekte uit, waarna de ouders vervolgens werden bedreigd. De afgelopen maand zijn vermoedelijk tientallen migranten om het leven gekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden bij Gran Canaria een boot met 45 migranten aan boord en ook 5 doden. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg nog 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn die lichamen overboord gegooid. En geraakt worden door de bliksem, maar er zonder kleerscheuren vanaf komen. Ja, het overkwam een man uit New York. Op beelden is te zien dat de bliksem op hem in zijn paraplu inslaat. Ja, nadat de man werd geraakt, stond hij gewoon weer op en liep hij naar de buren toe. En hij is door het ziekenhuis onderzocht, maar mankeert gelukkig niks. Het weer nou hier, geen bliksem. Als je een zon wil zien, dan moet je wel vanmiddag in het noorden van het land zijn. Verder overal regenachtig bij 20 tot 23 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Imani. Een hele goede middag. Je bent nog steeds ingetuned bij je girl. Zometeen muziek van Chris Brown. Maar eerst hoor je John en Fraser met Panam.

van één artiest in een supersnelle roundup. En het komt er eigenlijk simpel gezegd op neer dat ik dacht van, nou, laat ik eens even deze artiest pakken en hem gewoon even in de blender gooien. En eigenlijk het enige wat jij moet doen is super spit zijn, super snel zijn en gewoon die NPO Luister app alvast in je hand houden. Want het gaat echt om snelheid. Degene die namelijk als eerste het juiste antwoord weet te sturen in de NPO Luister app, die ga ik even blessen met heerlijke Fannix sokken. En geloof me, hé toch? Het ziet er alweer herfsterig uit. Koudere dagen komen eraan. Dus die Fannix sokken, die wil je hebben. En je hebt echt focus nodig, want je weet toch, hij is vandaag echt snel. 3 seconden. Dus, I don't know. Ik hoop dat je je focus, je NPO Luister app, alles helemaal ready hebt. Want hier komt-ie.

minimum fresh NKM door je speakers. Beat Blender. Ja, guys, ik heb dus vandaag weer even een artiest zo opgepakt en huppakee in de blender gegooid. En vandaag klonk die zo. En ik zie alleen maar foute antwoorden in de NPO-luister-app binnenkomen. Iemand zegt Boef, Cartier, Sif zie ik heel vaak voorbij komen, Cho. Iemand zegt zelfs Bruno Mars, Young Ellens, Latifa. Ik zeg je eerlijk, ik ga jullie één tip geven. Eén van deze antwoorden zit wel heel dicht in de buurt. Maar is hem nog net niet. Ik ga hem je één keer nog laten horen. Als je het juiste antwoord weet, laat het me weten in de NPO Luister-app. Want de eerste die het goede antwoord stuurt, die wint heerlijke Fanny sokken.

0: snelle roundup. En de vraag aan jou was, hey, wie is nou die artiest die ik in de blender heb gegooid? Mocht je nou misschien onderweg zijn, net aankomen op werk, whatever je aan het doen was, en het gemist hebben, geen stress, want ik heb hem nog één keertje hier voor jou. Hey. Nou, en de NPO Luister-app die overspoelde echt met reacties. Ik zag Cho voorbij komen, Chief Latifa, Henkie T, Young Ellens, zelfs Bruno Mars en Frans Bauer kwamen voorbij. Ik denk dat ik elke artiest heb gezien in de NPO Luister-app die wij hier draaien. Nilo die zegt toch 100% Chief. Ik kreeg ook nog een memo binnen van Dialo.
1: Goedemiddag, Imani. Volgens mij ben je op zoek naar een chief. Maar ik weet het niet zeker. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik moet zeggen, jullie zitten allemaal wel heel erg in de buurt. Maar eigenlijk de enige die het goed had. Oh, ik zie hier nu nog iemand die het goed zegt. Rakim heeft ook het goede antwoord gestuurd. Maar er kan er maar één de snelste zijn. En heel lang was hij eigenlijk de enige in de NPO Luister-app die het goede antwoord heeft gegeven. En dat is niemand minder dan Soraya. Het antwoord is namelijk SBMG. Dus ik snap heel goed dat heel veel mensen met Chief kwamen. Jullie hebben het eigenlijk voor de helft goed. Misschien kan ik regelen dat ik jullie dan één sok stuur in plaats van twee, zeg maar. Omdat jullie het halve goede antwoord hadden. Maar Soraya die gaat er vandoor met de hoofdprijs. Stuur even je gegevens in de app. Dan zorg ik dat ze jouw kant opkomen. En dan ga ik nu natuurlijk even...

0: twijfelaar.
1: Die brief slingert nog ergens, hè?
0: Ja.
1: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
5: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live, vrij.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Cultuurminister Letschert zou ongehoord Nederland uit de NPO moeten gooien. Dat schrijft het commissariaat van de media in een advies aan de minister. Volgens de toezichthouder van de media is ongehoord Nederland eind juli te ver gegaan tijdens een livestream waarin uitspraken van Hitler werden goedgekeurd.
1: Wat het commissariaat betreft is deze uitzending het kantelpunt waardoor wij er geen vertrouwen meer in hebben dat zij in staat zijn om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en duurzaam een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht.
0: De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland maakte deze week bekend te vertrekken na een verschil van inzicht met de rest van het team. In Hoorn, Noord-Holland, is een jongen omgekomen door een verkeersongeluk. De jongen van 13 werd gisteren op een kruising door een auto aangereden en is in het ziekenhuis bezweken. Het huidige weerfenomeen El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste van de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens de organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. En volgende week woensdag gaat het OV in het hele land staken. In Amsterdam varen daardoor ook de pontjes niet. En dat is een groot probleem voor iedereen die naar de overkant van het water moet. Maar daar hebben ondernemers wat op bedacht. Ze hebben namelijk zelf een boot geregeld voor die dag. Horeca in Noord en een basisschool in West kwamen met dat idee. En zo kunnen alle kinderen naar school en schuiven gasten gewoon aan in het restaurant. Dan nog het weer. Als je de zon wil zien, moet je vanmiddag in het noorden zijn. Verder is het overal regenachtig bij 20 tot 23 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: stuur op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen. Een
0: video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Zomerbloesje hoorde je zojuist door je speakers. En met deze temperaturen kan je je zomerbloesje wel weer in de kast hangen. Maar gelukkig heb ik hier nog wel heel veel tunes voor je klaar liggen die jou helemaal gaan voelen alsof het nog zomer is. Russian, Rauw Alejandro en Wizkid komen voorbij. Ook topperig, maar je hoort nu eerst Dears Distinct en Games met Spider.
1: Maximum.

uurtjes die gaan zo vreselijk langzaam. En laat ik daar nou net eventjes het wondermiddel tegen hebben. Ik heb namelijk een lege spot hier in mijn playlist. En het is helemaal aan jou om te bepalen hoe die gevuld wordt. Dus laat me even in de NPO Luister-app weten van welke tune jij weer helemaal energie krijgt. Helemaal spontaan alle levenslust weer terug in je body. Zodat je weer helemaal de dag door kan. Want ja, uiteindelijk zit ik hier natuurlijk om jouw leven een stukje beter te maken. Dus laat me even in de NPO Luister-app weten welke powerpokkel jij wil horen en waarom. En je weet dat die spraak mee hoort, daar heb ik toch wel een soft spot voor.

weet je, ik ga gewoon regelen dat ik hier even een tune voor jou kan draaien. Waar je gewoon spontaan weer energie van krijgt. En ik kreeg heel wat goede suggesties in de NPO Luister app. Dus het was weer even een moeilijke keuze. Maar Ashraf die zei...

van op deze track kan je gewoon niet in slaap vallen. En ik zeg je eerlijk, ik kende die tune niet, dus ik ging hem even checken. Maar het klinkt inderdaad wel echt als een tune waar je energie van krijgt. Dus speciaal voor Ashraf ga ik hem nu draaien. T-Pain met Church. Ladies and gentlemen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: bij Libre. The tradition continues.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermanos! Ja.

0: bruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De grootste problemen door de droogte zijn voorbij. Volgens een crisisteam van de overheid is er geen watertekort meer. Ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht merkt dat de grootste problemen voorbij zijn.
1: Ik ben wel blij momenteel dat er weer wat regen is. Maar dit duurde wel erg lang. En ik maakte me zeker zorgen om de natuurgebieden. Met name Korthoef en Ankerveen. Ja, en je wil eigenlijk het liefst regenwater. Het regenwater is gewoon het schoonste wat er is. En dat hebben we nu.
0: Wel zijn de gevolgen van de droogte nog altijd te merken, want zo staan rivieren lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Vanaf vandaag mogen er nog maar 34 schepen per dag door het Panama-kanaal. Door de droogte in Midden-Amerika is het waterpeil van het kanaal flink gezakt. Daarom kunnen er minder schepen doorheen en mogen ze ook niet te zwaar beladen zijn. En dat heeft gevolgen, want het Panama-kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen dan ook heel wat boten te wachten, ziet onze correspondent Boris van der Spek.
2: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor, dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
0: Ja, normaal gesproken gaan er zo'n 40 schepen per dag door het Panama-kanaal. En over 2 weken mogen dat er nog maar 32 zijn. En hoeveel zou jij betalen voor een stuk ham van 7,5 kilo? Een Amerikaans stel tastte diep in de buidel tijdens een veiling op een jaarlijks evenement in de staat Kentucky.
3: All right, y'all through, y'all done. $10 million, sold!
0: 10 miljoen dollars voor een stuk ham. Het geld gaat naar verschillende non-profit organisaties in die staat. Gaan we naar het weer toe. Vanavond is het overal bewolkt. Valt er nog een enkel buitje. Morgen wordt een stormachtige dag. Het wordt overal bewolkt en er valt veel regen bij 18 tot 22 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes.
7: Met muziek zometeen van Mike Towers. La La is het eerst tijd voor Ira Star. Dit is Where Do We Go?

0: Mike Towers, Lala, hier op Phonics. Een relatie is slecht voor een vrouw. Ik gooi deze er gelijk in, Wef.
1: Dat jij als man zijnde dat durft te zeggen. Phonics! Ja, ik heb dus een onderzoek gezien en je gaat het echt niet geloven, maar daaruit blijkt dat vrouwen veel meer stress ervaren wanneer zij in een relatie zitten. En mannen hebben dat juist minder.
0: Oké.
1: Voel je dit erger? Ja, jij bent gelijk met een relatie. Ja, ik bedoel.
0: Nee, ik heb dat eerlijk gezegd niet.
1: Heeft jouw vrouw niet zoveel stress?
0: In principe niet.
1: Hoe weet je dat?
0: Maar ik kan me wel vinden in dat als ik stress heb, dat zij dan ook stress ervaart.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wanneer merk je dat?
0: Ja, gewoon als ik stress
1: beetje
0: heb.
1: Beetje gek doe of zo.
0: Nee, waarom moet ik gek doen?
1: Dan heb je toch stress? Hè? Oh, ik heb druk omhoog.
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad.
1: En dan gaat ze ook gewoon.
0: En dan gaat ze ook, ja, precies. Ja.
1: Vind je dat niet erg voor haar dan? Zij is degene die dan meer stress ervaart.
0: Ja, wat moet ik doen? Ik ben ook een mens, toch? Ik heb ook gevoelens, ik heb ook emoties. Ik moet toch ook ergens me kunnen uiten?
1: Ja, ik vind het toch wel echt bizar dat een relatie, je zou denken 50-50. Maar een vrouw, ja, die is toch wel echt meer de sjaak in een relatie.
0: Nou, ik geloof dat niet helemaal.
1: Nee?
0: Het onderzoek zal ook wel gedaan zijn door een vrouw.
1: Nou, toevallig gaan we wel met een vrouw bellen. Namelijk Tila Pronk. Zij is relatiewetenschapper. En zij weet alles over de liefde. En misschien kan zij een beter antwoord geven. Of je als vrouw zijnde echt meer stress hebt in een relatie of niet. Je hoort het straks.

0: vrouwen nou te veel en klopt dit wel allemaal? Nou, onderzoek geeft aan dat vrouwen veel meer stress ervaren wanneer ze in een relatie zitten. Mannen die hebben dat juist minder. Maar komt dit nou door de vrouw of komt dit door de mannen? Of ligt het toch helemaal anders? Dat kan natuurlijk ook. Nou, iemand die het antwoord hierop weet is Tila Pronk. Zij is een relatiewetenschapper en weet dus alles over de liefde. Goedemiddag, Tila.
1: Goedemiddag.
0: Als je dit onderzoek zo ziet, durf je dan te zeggen dat een relatie slecht is voor een vrouw?
1: Oh nee, zeker niet. Relaties zijn in de regel eigenlijk hartstikke goed voor ons. We zien heel veel positieve effecten van het hebben van een relatie op gezondheid. Het moet wel een fijne relatie zijn, dat is een belangrijke voorwaarde. En je zei, ja, vrouwen stressen meer. Maar vrouwen stressen dus vooral meer als hun partner gestrest is. Ah. Dus vrouwen reageren heel erg op de stress van hun partner.
2: Dus pas wanneer een man gestrest is, gaat een vrouw ook gestrest zijn. Is zij dan een soort van spiegel?
1: Nou, exact. Ja, vrouwen, dat zien we sowieso in relaties. We zijn geen eilandjes, emotioneel. En ons hele fysieke en emotionele systeem reageert op onze geliefden. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi natuurlijk.
2: Nou ja, ik vind het niet heel mooi.
1: Dus als jij een hele gestrest hebt, dan word je zelf ook een beetje gestrest.
0: Oké.
2: Maar hoe uit die stress zich dan?
1: Nou ja, stress uit zich eigenlijk bij iedereen een beetje op dezelfde manier. Op korte termijn word je een beetje opgejaagd. Je krijgt ook een beetje meer energie. Je staat een beetje meer aan. Dus voor een korte periode is dat prima. Maar dit onderzoek ging echt over stress op de lange termijn. Een soort chronische stress. En dat is echt heel erg slecht voor je. Daar slaap je slecht van. Immuunsysteem gaat achteruit. Je wordt sneller ziek. Willen we niet.
2: Maar ik vind het toch lastig wat je zegt. Want je zegt als een man stresst, dan pas gaat een vrouw stressen. Maar dan zou een man toch meer stress moeten hebben?
1: Nee, die mannen hebben ook
0: stress.
1: Nee,
0: we hebben heel veel stress, maak je geen zorgen. Maar we houden dit in
1: mannen
0: ons.
1: Mannen hebben voldoende stress. Nee, maar het is dus hoe ze reageren op elkaar. Kijk, die mannen hebben ook last van hun eigen stress. Absoluut. En die lijden daar ook onder. Maar het gaat dus meer over de dynamiek in de relatie. Dat als die man heel erg veel stress ervaart, ja, dan neemt die vrouw dat als het ware een beetje over. Ze gaan het samen dragen. En mannen op hun beurt reageren iets minder op de stress van hun vrouw. Maar wel op hun eigen stress, snap je?
2: Oh, oké. Dus als hun vrouw stress, dan boeit het niet zo. En de vrouw die stress dubbel. Haar eigen stress en dus de stress van haar man. Dat is wat je dus zegt.
1: Ja, zo zou je het kunnen
0: omschrijven, ja. En wat kunnen wij als mannen zijnde daaraan doen dan om die stress te verminderen bij onze vrouwen?
1: Nou, wat heel erg belangrijk is, want dit is natuurlijk best wel een negatief verhaal. Maar het leuke is, vrouwen profiteren ook heel erg van de leuke en positieve ervaringen die hun man meemaakt, hun partner. Dus wat je als man moet doen, is niet alleen maar al die ellende, stress van je werk, alleen maar tegen je vrouw aanzeuren over alles wat mis is. Maar je moet ook delen alles wat goed ging en waar je blij van werd. Want dat pakken die vrouwen ook heel lekker over. Dus ja, een beetje balans zoeken in wat.
2: Ik weet niet of mannen dat gaan doen. Ik ben gewoon heel eerlijk. Want mannen zien vrouwen als een soort van tweede moeder. Dus vinden het heerlijk om even babytje te zijn. Om te klagen over alles en nog wat. Ik vind het toch lastig. Ik vind het heel erg voor mijn
0: vrouw. Wil je niet zo generaliserend zijn en praten over alle mannen?
2: We praten nu met een expert. En zij bevestigt gewoon wat ik al dacht.
0: Jij twist haar woorden in jouw voordeel.
2: Wij hebben dubbele stress. En jullie stressen alleen om jullie eigen dingen. Dus het wordt tijd dat wij als vrouw ook om onze eigen dingen alleen maar gaan stressen. You do you and I do me.
1: Nee. We moeten juist een team blijven. Ik breek even in hoor, want we moeten juist het samen doen. En ik denk als vrouw kan je, tuurlijk, je leeft gewoon mee, hartstikke mooi. Maar je moet ook een stukje verantwoordelijkheid pakken. Denk, dat is zijn ding,
2: ja,
1: om dat niet over te nemen. Dus je hebt als vrouw ook, en vraag ook aan die man van, allemaal leuk, die irritante collega. Maar wat was eigenlijk leuk vandaag? Weet je, wat maak je aan het lachen? Dus zo breek het ook een beetje zelf.
2: Ja, ik ben ook single, dus het is niet echt de juiste persoon om te spreken. Maar dankjewel.
0: Dankjewel, Tila Pronk, relatiewetenschapper, voor jouw expertise.
1: Graag gedaan.
2: Ga je met deze informatie doen, aangezien jij een huwelijk hebt?
0: Ik heb zoveel pijn, zoveel stress. Ik weet het niet. Ik ga mijn best doen. Ik neem het mee. Ik ga evalueren.
2: Fijn.
0: Ik ga erover nadenken.

0: Waarom zucht jij?
1: Ik moet even goed ademen, goed even zuchten. Hoor. Want de highest flex, ja, dat heb jij nu op dit moment. Want het staat 2-1 in het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Algemene kennisquiz.
0: Ja, jij hebt iemand nodig, maar ik wil dat je even goed gaat beseffen dat als jij vandaag verliest...
1: Dan win jij gewoon voor het eerst deze week. Of heb je dat eerder gehad?
0: Dan ben ik de weekwinnaar. Nee, is

0: gebeurd. Toevallig was ik bijna de weekwinnaar, ook met Noorden. En dan had ik precies op donderdag verloren.
1: Oké.
0: Okay, maar ik voel dat dus Peetje en ik.
1: Ja. Okay. Team Youssef alvast in de NPO luisterapp. En dan gaan we zo meteen het verder over hebben, ja.

0: Team Youssef mag alvast in de NPO Luisterapp gedropt worden voor het middagtentamen straks. Eerst muziek van Ronnie Flex, Arif Semsky, All My Ladies.
1: Hey, het is DJ Rolf.

0: Odieu Whiskit Kokabadi.
1: Huh? Hebben ze tamme?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ik heb zo een zin in dit middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Ik heb er voor het eerst helemaal
3: gisteren
1: zin in.
3: Gisteren was ze aan het huilen rond dit tijdstip.
1: Maar ja, toch had ik gewonnen, dus...
3: Ja, nee, maar het is goed. Het is goed dat je in positive energy zit. Dat weet ik niet. Gaan we zo meteen goed onderuit vloeren. Let maar op.
1: Ik ben benieuwd of iemand in jouw team wil.
3: Inderdaad, ja. Zometeen dus inderdaad. Kennisquiz 5 vragen. Jij hebt al iemand in je team.
1: Klopt,
3: die
1: inderdaad.
3: Die heeft het gisteren, dat was Veetje.
1: Supergoed gedaan.
3: Ja, supergoed gedaan inderdaad. Ik heb ook zo iemand nodig. En eigenlijk iemand die nog beter is dan Veetje. Ben jij diegene? Stuur dan nu Team Youssef in de Funix app. Of Team Youssef is ook goed hoor. Sorry, NPO luister. Sorry. Je hebt oude mannen, grijze haren.
1: Jeetje.
3: Geen haar meer op mijn hoofd bijna.
1: Ik ben niet scherp vandaag, man.
3: Ben niet scherp vandaag? Oké, je gaat zo meteen zien. Je gaat laten zien aan alle baddies. Net zoals deze tune van Catnif, Jan Felix, Bokusam en Dimpy.

0: Wat is de hoofdstad van Luxemburg?
1: Joes. Luxemburg.
2: Snel, snel. Niet veel praten. Snel, snel. Ik weet alles goed. Snel, snel.
0: Ja, dat is goed.
3: Het middagtentamen.
4: Ja, hij doet echt vreselijk stoer, man. Vreselijk. Veetje, wat is dit, joh?
5: Ja, dat is wel echt een slecht begin, hè? Ja. Oh, moet je wel winnen, natuurlijk.
4: Oh god, ik ga mijn best doen, Veetje.
5: Ja, ja, zeker.
1: Kennisquiz. Algemene kennisquiz, 5 vragen. Jij hebt Veetje in je team, die is nog van gisteren, waren jullie de winnaar. En ik heb vandaag Momin in mijn team. What's up, broski?
6: Hey, what's up, neef?
1: Gaan we winnen of niet?
6: Ja, de...
1: Ben je Marokkaan? Ben je Marokkaan?
6: Nee, man, ik ben Turk.
1: Ook goed. We gaan winnen, bro. Makro en Turku United.
4: Wat is dit, joh?
1: Nog even 1 keer de regels van onze quizmaster, Sander.
0: Yes, want we hebben nog 4 kennisvragen over. Als je het weet, roep je je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Momin of naar Veetje. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als gelijk is, hebben we een bonusvraag. En guys, het is natuurlijk donderdag. Dus de weekwinnaar, die wordt zometeen bekend. En die gaat er vandoor met een mooi Funnies Goodie pakket.
1: Maar het staat 2-1 voor haar. Dus als ik win, dan is het 2-2.
0: Ja.
1: Dus dan vind ik wel dat het daarna
4: waar
1: nog...
4: Waar heb je het over?
0: Maar dat als... hoort niet bij het spel. Maar,
4: nee, dat hoort niet. Je gaat nu ineens je eigen regels bedenken. Zullen we het spel gewoon spelen?
1: Let's go! Momi en Veetje, klaar voor?
5: Ja, zeker.
1: Oké, Sander Wef, klaar voor?
0: Always.
4: Ja, zeker.
1: Wie dan?
3: Het middagtentamen.
0: 1-0 voor Joes. Vraag 2. Hoe heet de filmreeks waar Kirsten Stewart in speelt?
1: Joes.
0: 5. 4.
1: Oh, met wolven 2, en dinges.
0: 1.
1: Oh, ik ben het vergeten.
0: Wef, ik maak hem af. De filmreeks dat gaat over vampieren.
4: Oh. Vampire Diaries?
0: Nee, dat is het niet. Nee, Veetje, weet jij het?
5: Twilight.
0: Ja, het is Twilight.
4: Twilight, zo. Yes, zomaar zeg ik Vampire Diaries. Sorry, Veetje. Oh my god.
1: Maar ook wolven toch?
0: Ja, die zitten er ook in. Ja, waar Kristen Stewart dus ook in speelt. Maakt het 1-1. Vraag 3. Met hoeveel broers trad Michael Jackson op?
1: 4.
0: Ja. Dat is goed. Maakt het Jackson 5 natuurlijk. 4 broers. 2-1 voor Youssef. Vraag 4. Sinds 2010 kennen we tv-zender Disney XD.
4: Hoe heet het?
0: WEF.
4: Jetix.
0: Hoe heet het daarvoor? Het is Jetix.
1: Netjes, netjes. Ja. Die, voor die krijg je props, netjes.
0: Oh, het is 2-2, guys.
1: Jeugdsentiment.
4: Oh my god!
1: Je hebt nog een vraagje, toch?
0: Ik heb nog 1 vraagje over.
4: Ik krijg het ineens heel heet. En ik moet plassen.
0: Is het bekend wie de weekwinnaar is? Vraag 5, de allerlaatste van deze week. Welke Funnix DJ hoor je op het laatste album van Ronnie Flex?
4: WEF. Imani!
0: Het is Imani.
4: Oh my god.
1: Ik had dit oprecht ook... Staat Imani op het album van Ronnie Flex?
0: Heb je dat nog niet beseft?
1: Nee.
4: Wauw.
0: Imani staat op het album.
4: Waarom werk jij hier, bro?
1: Imani was net hier. Waarom zegt ze dat dan ook niet? Dat moet ze toch zeggen?
4: Ze wil niet pronken ermee. Jij hoort dat als collega te weten. Veetje, dankjewel. Je krijgt een goodie bag.
0: Yes.
4: En we zijn gewoon een weekwinnaar. Hoe lang is dit geleden, jongens?
5: Eindelijk.
4: Oh, Youssef is stil. Dit is zo heerlijk, Veetje.
5: Echt zo.
1: Ah. Omin, mijn brada.
5: Goed gespeeld, hoor.
7: Bro, ik check je later, bro.
1: Hadi, abi. Gurushurush, gule, gule. Groetjes.
7: Hoi.
1: Wil je nog iets zeggen, winnares?
4: Ah, het voelt echt lekker om te winnen, hoor.
1: Ja?
4: Ja, zeker. Ja. Op naar meer?
1: Ja.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Unobezorgd nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
6: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Overasselt zijn camera's neergezet. Die zijn geplaatst rond de plek waar afgelopen maandagnacht de beveiliger van 51 jaar werd doodgeschoten. Die camera's moeten nu zorgen voor meer veiligheid. En ook is de woning waar die schietpartij was per direct gesloten door de gemeente, vertelt onze verslaggever Marieke de Vries.
1: Gemeente krijgen wij de hele dag al niet te pakken, want we horen natuurlijk graag waarom ze hiertoe besloten hebben. Maar je kan misschien voorzichtig met potlood invullen dat dat natuurlijk is om de rust terug te brengen rondom die boerderij van Jan G. Want het is toch wel duidelijk dat hij het doelwit is geweest en dat degene die dit hebben aangericht hem te pakken wilde nemen. Dus zolang hij hier niet in het pand is, kan de rust ook weer terugkeren rond die boerderij.
0: En het is al de vierde keer dat die woonboerderij in Overasselt in Gelderland wordt gesloten. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat daar 3,3 miljard euro naartoe gaat. En daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het is ook een stimulans voor bedrijven om niet naar het buitenland toe te gaan. Oud-minister Hugo de Jonge wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de corona. Maatregelen. Hugo de Jonge zei daar onder meer dat het lastig was om in de zorg op te schalen, omdat de zorgsector in Nederland nogal regionaal wordt geregeld. En ook vindt hij dat het kabinet die crisis goed heeft aangepakt. En de Amerikaanse journalist en feminist Gloria Steinem is overleden. Ze werd wereldwijd bekend vanwege haar inzet voor vrouwenrechten sinds de jaren 60 al. Bij de talkshow Good Morning America stonden ze stil bij haar impact.
2: As journalists, as people, we stand on the shoulders of those who came before us, and she really paved the way for so many young journalists. And I saw her not that long ago. She was supporting young female journalists at an event here in New York.
0: Ja, Gloria Steinem was dus tot late leeftijd nog bezig met de positie van vrouwen. Ze overleed thuis in New York op 92-jarige leeftijd. Gaan we naar het weer toe. Vanavond is het overal bewolkt. Valt er nog een enkel buitje. Morgen wordt een stormachtige dag met veel bewolking. Er valt ook veel regen bij 18 tot 22 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Ja, zometeen. Een van ons twee die heeft de reservering gedaan in het verkeerde land. Maar wie? Kom je straks achter.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Het moment is daar. Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is...
3: Who did it? En Sander, onze producer, die gaat ons een vraag stellen om er dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, ik vind... toch wel een beetje een dommig verhaal dit hoor. Want vandaag is het... Ik had een reservering gemaakt in het verkeerde land. Wef, hoe is dat fout gegaan?
3: Ja, blijkbaar in een ander land hebben ze dus dezelfde stad als waar ik wou boeken. Reserveren.
4: Oké, en Joes, welk land was dit dan waar je hebt gereserveerd?
2: Dat was in Marokko.
4: Oké.
3: Ik had een reservering gemaakt in een verkeerd land. Was ik het of was Youssef het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
2: En het allergezelligst is natuurlijk als je even een spraakmemo achterlaat. Dus doe dat ook vooral.
3: Wacht, ik wil even één ding zeggen. Luister. Ik heb vandaag gewonnen in het middagtentamen. En Zuleika is zo lief. Happy birthday by the way, babe. Die zegt, je hebt voor mij en voor alle dames in de wereld gewonnen.
2: Wat? Waarom?
3: Omdat,
2: wat heb ik met alle...
3: Omdat ik nooit win.
2: Oh, oké. Dit voor alle dames zeg maar die niet winnen.
3: Ja, en voor Zuleika. Okay. Happy birthday.
2: Oké, maar ik had een reservering gemaakt in het verkeerde land. Laat het even weten in de NPO Luister. Het was Wef of was ik het?

0: Classic.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ik had een reservering gemaakt in het verkeerde land. Was het WEF of was ik het? Ja, dat is de vraag van vandaag in Who Did It? We kregen een spraakmemo binnen, onder andere van Dennis. Die komt er nu aan.
3: Goedemiddag, ik ga voor WEF.
0: Nou, kort maar krachtig.
4: Kort maar krachtig. Diallo die zegt WEF, want zij gaat vaker op vakantie dan Youssef.
0: Gabby zegt 100% Youssef.
4: We hebben ook een poll geplaatst op onze socials. @NordenWEF als je ons nog niet volgt. 24% die denkt dat Youssef het is en 76% die denkt dat ik het ben.
0: De meerderheid.
4: Maar wie was het?
0: Dat is de vraag. Maar hoe gaan we erachter komen, WEF?
4: Youssef, alsjeblieft klap.
1: Who did it?
2: Het was WEF.
4: Ik schaam mij, maar je gaat het nooit geloven. Ik ging naar Lagos. Lagos is in Portugal.
0: In Nigeria.
4: Maar is blijkbaar ook in Nigeria. Dus ik had een aantal restaurants had ik overgezocht. Halal, Lagos. En ik zie kapot veel restaurants. Ik denk, wauw, oh mijn god, ik reservering maken. Dus ja, ik zeg tegen degene met wie ik ga van zo, je hebt echt kapot mooie restaurantjes in Lagos. Ik kijk zo en ik denk, het is wel interesting. Want ik zie zeg maar alleen maar black people daar. Want zeg maar, ik wist niet dat het zo geliefd was daar door black culture. Maar blijkbaar was het dus in Nigeria.
5: Wauw.
0: Even kijken. ik weet niet. Deze is goed. Deze kan.
1: Haram!
0: Deze gooi ik eruit voor jou.
1: Die.
0: Die. En ook nog deze.
4: Yeah. Ja.
0: Ja, dat is wel heel dramatisch, WEF. Even serieus. Nigeria en Portugal. Je kijkt toch wel even.
4: Nee, ik had alleen Lagos ingetikt. Ik had restaurants Lagos. Ik zie niet. Nee, ik zie niet dan Nigeria. Dat zag ik niet. Ik was snel. Ja, sorry.
0: En kreeg je geld nog terug?
4: Nee, ik hoefde niet te betalen. Ik heb gewoon alles geannuleerd. Okay. Ja, en toen
0: geen annuleringskosten?
4: Nee, het bleek best wel lastig om een restaurant te vinden in Lagos, Portugal, die halal was.
0: Ja.
4: Die was er namelijk niet.
0: Nee, in Portugal, ik dacht al, in Portugal heet het bijna niet.
4: Dus, nee.
0: Dus hij zelf een kippertje oppakt en bismillah zegt voordat je zijn keel doorsnijdt. Maar dat is wat anders. Wow. Ja, hoe worden anders de beesten geslacht? Ja.
4: Oh my lord. Wow. Nou, god.
0: Nou, mooi verhaal.
4: Dus ja,
0: even
4: mooi verhaal.
0: Een tip voor degene die luistert. Als je naar Lagos in Portugal wilt gaan.
4: Kan het ook in Nigeria zijn. Dus ook naar een vliegticket kijken.

Zometeen gaan we het hebben over... Precies ja, we gaan het hebben over de vechtsport Glory 109. Aankomende zaterdag gaat het plaatsvinden. Zometeen ga ik daar meer over vertellen. En we gaan ook even...

0: Enkie T en KM met R&B Shit. En aankomende zaterdag, dan is het moment daar. Want dan is namelijk Glory 109 met topvechters die gaan strijden voor een, ja, voor een plekje bij Glory Collision 10.
1: Wat is dat?
0: Dat is zeg maar het einde van het jaar. Dan is er een grote welterweight Grand Prix. Zo'n toernooi met 8 man. Ja, we hebben de heavyweight toernoois gehad.
1: Ja, light heavyweight. Wat kan je winnen?
0: Sowieso geld.
1: Veel.
0: Ja, dat
1: vind ik het interessant.
0: Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk wel een
1: heel
0: tonnetje.
1: Veel geld.
0: Ja, in ieder geval.

0: plafond moeten grinden om uiteindelijk daar een topprestatie te kunnen leveren. Maar ik dacht bij mezelf, misschien is het interessant om in plaats te gaan bellen met een vechter, met een trainer.
1: Oh, goeie.
0: Ja, we gaan zo meteen bellen met een... ja, mag ik het al spoilen?
1: Oh, je wilt het echt voorhouden.
0: Nee, niet spoilen. Oké.
1: Okay.
0: Met een toptrainer. Hij heeft twee vechters die aankomende zaterdag ook gaan vechten.
1: Hard.
0: Ja, dus we gaan hem eventjes spreken om te kijken.
1: Trainers krijgen ook geld, hè? Moet je ook niet vergeten te zeggen.
0: Wat met jou echt geld, man? Laat hun. Ze maken hun lichaam helemaal kapot. Tuurlijk moeten ze iets ervoor terugkrijgen. Alles is voor geld. Maar dat dus zometeen. Na Dimpy met Down.
2: Hallo?
3: Check.

0: 109, The Proving Grounds. Met de absolute top, die gaan strijden voor een plekje uiteindelijk in die Grand Prix Welterweight toernooi. En normaal gesproken horen we tijdens de voorbereiding dan vanuit de vechter zijn kant. Maar ditmaal vanuit de trainer. Deze man is coach van onder andere Errol Zimmerman, een echte veteraan in de game. En ook coach van Figgy Landman, een super jong opkomend talent. En traint ze voor hun aankomende gevechten zaterdag. Give it up for the one and only Nick Hammers. Goedemiddag. Ja, jij traint twee vechters die zaterdag gaan vechten. Jij ziet ze natuurlijk in de gym en je ziet wat voor offers ze allemaal moeten brengen. Maar wat weten mensen niet? Wat weten de mensen niet wat zij allemaal moeten opofferen om daar te kunnen staan?
1: Ja, het is tussen Figgy en Errol een groot verschil. Maar Figgy mag bijvoorbeeld niet te veel eten natuurlijk, want die moet zijn gewicht halen.
0: Oké.
2: Ja, ik heb ook filmpjes gezien van, wie was dat ook weer? Van die ene vechter die ijs ging eten. Wie was dat nou? Dat was, Dana White?
0: Ja, dat was inderdaad. Dat was bij de UFC.
2: Dat lijkt me zo heftig. Dat je moet zo erg op je eten letten dat je dan maar gewoon ijsblokjes gaat kouwen.
1: Ja, je hebt bepaalde diëten. En hoe meer je daaraan houdt en hoe beter je dat doet, hoe minder je in die fight week hoeft te kutten. Dus ja, als je dan ijsklontjes moet eten, dan moet je nog best wel wat doen, denk ik. Ja.
2: Houden vechters zich aan dat dieet? Of is iedereen wel een beetje aan het weightcutten?
1: Als de trainer erbij is, wel.
0: Achter de schermen wordt er af en toe wel gesnoemd.
1: Ja, er moet af en toe een beetje gesmokkeld worden, denk ik. Ik denk dat het ook wel een beetje erbij hoort bij vechtsport. En, ja. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk volgens mij nog nooit, zo niet heel weinig, een keer het gewicht gemist. Dus dat moet goed komen.
0: Ja, want jij hebt zelf ook natuurlijk gevochten, getraind daarvoor. Hoe zorgde je ervoor dat je elke dag weer die energie kon vinden om te gaan trainen en, ja, en alles ervoor opzij te zetten eigenlijk?
1: Sport is een verslaving, man. Alles met topsport. Als ik een dag niet op de sportschool kom, dan voelt dat niet goed. Dus het is ook een beetje een soort uit de hand gelopen hobby.
2: Het is echt je passie, hè? Dan voelt het ook gewoon niet als werk.
1: Nee, echt niet. Ik ga echt nog steeds met plezier naar de sportschool. Tuurlijk heb je altijd wel een mindere dag, maar nee, het blijft gewoon leuk. En kickboksen, vechtsport is gewoon heel allround. Het is goed voor je lichaam, mentaal. Het is gewoon heel fijn om te doen.
2: Ja, dan heb jij dus ook twee vechters die jij traint. Train jij ze dan beide op een verschillende manier of is het een beetje hetzelfde?
1: Nee, het is wel echt heel anders, omdat ze allebei ook een heel andere tegenstander hebben. Bijvoorbeeld Figgy die moet tegen Boutassa en Errol tegen Cookie. Dat zijn twee totaal andere tegenstanders.
2: Zo, jeetje.
1: Ja, totaal andere gewichten, dus ja, ik train ze wel anders.
0: Ja, Errol Zimmerman is natuurlijk een beetje de veteraan, de heavyweight. Ja. Is die vooruit te branden in de gym?
1: Ja, bij Errol is er wel soms is er wel een opgave, maar die jongen is zo allround en die is zo ervaren. Als zijn conditie gewoon een beetje op peil is, dan blijft Errol altijd gevaarlijk. En dat heeft hij ook laten zien. Die komt altijd om te knokken.
0: Altijd, ja, altijd. Maakt niet uit hoe en wat. Die man staat er altijd om te vechten.
1: De laatste die er nog is van al die...
0: Dat is knap, hè? Van al die van vroeger, van K1 en alles erop en eraan.
1: Ja,
0: super knap.
1: Hij is de laatste. Ja, ja, is ook een apart geval, hoor.
0: En dan heb je nog aan de andere kant Figgy Landsman. Die gaat het dus opnemen tegen moment Boutassa. Die gaat zich dus moeten laten zien tijdens die wedstrijd. Om zich te kunnen kwalificeren voor dat toernooi.
1: Ja, Figgy is ook goed aan de weg aan timmeren. Ook, we hebben ook veel partijen buiten Glory gedaan. Die is nou ook, die heeft ook een winstreak van 9 partijen.
2: Oh, netjes. Dus,
1: ik denk dat de media vervormt het ook een beetje. Omdat Boutassa natuurlijk, die heeft meer proppartijen gedaan dan in het buitenland. Maar het is niet zo dat het record heel veel scheelt of de prestaties, zeg maar.
0: Ja, dus jij zegt dit wordt een overduidelijke overwinning.
1: Nou ja, kickboksen, dat is ook het mooie aan onze sport. Je kan nooit van tevoren zeggen van ik ga hem 100% pakken. Ja. Maar we gaan hem wel winnen, ja. Wij komen niet om te spelen.
0: Wanneer is het voor jou echt geslaagd, Nick? Dat jij gewoon kan zeggen van ja man, ik ben tevreden.
1: Als de wedstrijd goed is verlopen, mijn atleet er, om het zo te zeggen, heel uitkomt. En het liefst natuurlijk met zijn armen omhoog.
0: Hé, hey, dat is het allermooiste, man. Dat is het allermooiste inderdaad, ja.
1: Ja, gezondheid, respect, weet je, dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Nou, het is dus aanstaande zaterdag. Glory 109, RTM Stage, The Proving Grounds. Mooie gevechten. Chico Quasi gaat ook zijn belt verdedigen tegen Christophe. Een heleboel andere mooie partijen, maar ook onder andere Errol Zimmerman en Figgy Landsman. Heel veel succes, Nick.
1: Dankjewel.
0: En we gaan het zien aankomende zaterdag, man.
1: Niet vergeten te kijken.
0: Nee, ik ben daar, bro. Je gaat me daar zien, man.
1: Ja.
0: Wef, wat ga je doen?
2: Dit is zaterdag.
0: Dit is zaterdag. Je moet sowieso kijken.
1: Je hebt niks te doen, toch?
2: Jawel, ik heb twee kinderen. Ik heb zeker wat te doen. Maar als ik tijd heb, ga ik kijken.
0: Oké.
1: TV.
0: Je gaat tijd maken. Ja, precies. Komt die pay-per-view. Hey, dankjewel man, Nick. Succes.
1: Graag gedaan, werk ze. Dankjewel.
0: Oes.

Burna Boy. Die Die hier op Phonics. Zometeen maak je kans op parels van de stad. Twee kaartjes voor de laatste festival van het jaar. Zometeen, na muziek van Vals Bezig en Soundflow. Dit is Ding.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
0: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
5: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
0: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
12: Ja,
11: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Van de 35 verdachten die zijn opgepakt na de schietpartij in Overasselt zijn de meeste twintigers, dat zegt de politie nu. En ook zitten er een paar tieners bij. Afgelopen maandagnacht werd bij die woonboerderij in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. De gemeente maakte vandaag bekend dat die woonboerderij nu een jaar op slot gaat. En dat zorgt voor opluchting bij de inwoners.
1: Ik vind het wel een hele goede maatregel. En dus telt de mensen in Overasselt toch wel gerust.
2: Ja. Heeft het u een veiliger gevoel?
1: Ja, voor mij wel, ja.
3: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt.
4: Dat heeft de burgemeester goed gedaan.
2: Ja. Waarom vindt u terecht?
4: Ja, want dat neemt een hoop zorg weg in het dorp.
0: Een doelwit van de schietpartij was mogelijk bewoner Jan G. die een lading cocaïne zou hebben gestolen. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9, dat meldt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen en mensen kunnen er griepachtige klachten van krijgen. 1 iemand uit Utrecht is eraan overleden. En er is nog steeds sprake van een enorm kamertekort onder studenten. Dat blijkt allemaal uit nieuwe landelijke cijfers. Daarin staat dat Nederland zo'n 20.000 kamers tekort komt. En een mogelijke oplossing is dan ook meer studentenhuizen bouwen op de universiteitscampus. Een groot voordeel is natuurlijk dat daar niemand wil wonen, tenzij je studeert natuurlijk. Nou, voor Dami is dat geen probleem.
5: Heel fijn, want soms dan ben je te laat en dan ben je max een minuutje of zo te laat. Verder is het gewoon heel fijn, want je bent niet afhankelijk van de bus of de trein.
6: Wat vind je van het idee van meer studenten op de campus?
5: Toevallig bij onze Universiteit Wageningen staat heel veel weiland en een paar bomen. De natuur is net iets verder, dus daar is best wel wat ruimte voor.
0: Ja, dat was een korte bijdrage van onze verslaggever Dagmar Mul. Gaan we naar het weer toe. Vanavond overal bewolkt. Er valt nog een enkel buitje tussendoor. Morgen stormachtig. Bewolkt overal en er valt veel regen bij 18 tot 22 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Met muziek zometeen van Central Cee. Ook gaan we uiteraard kaartjes weggeven voor Parels van de Stad. Maar eerst Jonna Fraser, dit is Panna.

0: Parels van de start 13 september, Riekerhaven in Amsterdam. Wie treden er allemaal op WEF?
1: Jonah Fraser, Broederliefde, Idali en we gaan natuurlijk radio maken vanaf het terrein.
0: Ja.
1: Jij kan die kaarten winnen.
0: Ikke?
1: Nee, jij niet. Oh, jij jammer. Die luistert kan die kaarten winnen. En het is heel simpel. Jij kan in een spraakmemo laten weten wie jouw parel is en waarom jij diegene wil meenemen naar het festival.
0: En jouw parel moet dan een speciaal iemand zijn.
1: Je moeder, je vriendin, je partner. Maar ja, wel echt een supergoed en leuk verhaal. En wie weet pak jij die twee tickets.
0: Ja, degene met het mooiste verhaal, hè?
1: Ja.
0: Ja, die krijgt die twee kaartjes.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn. Wat moet ze doen?
1: Dat heb ik net gezegd.
0: Ja, zeg het één keertje nog. Eén keertje.
1: Je allermooiste parelverhaal in de NPO-luister-app sturen. En wie weet pak jij die ticket.

0: shows van de stad 13 september Riekerhaven in Amsterdam. Met optredens van onder andere Jonna Fraser, Broederliefde en Idali. Maar hoe konden ze daar kans op maken, Wef?
1: Als ze een heel schattig en lief verhaal zouden plaatsen in de NPO Luisterapp om te laten weten wie hun parel is.
0: Ja, en vandaag is dat Azeb geweest. Die heeft een berichtje gestuurd in de NPO Luisterapp. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wie is jouw parel?
2: Mijn parel zijn er twee. Het is mijn mannetje en mijn beste vriendin.
1: Oh. Oeh, maar je moet wel één parel uitkiezen.
2: Mijn parel waar ik graag naartoe wil gaan met haar, ja, dat is Jennifer dan.
0: Dus je kiest Jennifer boven jouw man?
2: Nee, dat niet. Nee, laat me geen ruzie maken.
0: Nee, precies. Maar in deze situatie voor parels van de stad kies je voor Jennifer.
1: Maar waarom?
2: Ja. Omdat het mijn bestie is eigenlijk. Sinds way back al, sinds dat we, wat is het, 14, 15 waren.
1: Ja, maar dan vraag ik me toch af, als je twee mensen opnoemt en toch eerder je bestie, heb je iets met haar meegemaakt dat haar toch nog net even in deze situatie wat specialer maakt?
2: Ja, wij kennen elkaar van dansen van vroeger. Dus dansen, parel, festival, dat maakt het eigenlijk allemaal één eigenlijk. Dat is het eigenlijk meer.
1: En je man is niet zo'n danser, daarom?
2: Nee. Die houdt niet daarvan.
0: Okay.
2: Nee, die is weer voor andere dingen.
0: Okay.
1: Dus andere dingen? Je bent heel mysterieus.
2: Dat ben ik ook. Heel mysterieus.
1: Je maakt mij helemaal geïnteresseerd gewoon in je mysterieuze leven. Maar goed, haar allerbeste vriendin, een parel.
0: Ja.
1: Beide dansers zijn wel echte feestgangers.
0: Ja.
1: Verdienen zij die kaarten, Youssef?
0: Nee, geintje.
1: Wauw. Wat is dit nou weer?
2: Dankjewel. Super, bedankt.
1: Ja, heel veel plezier. We zien je daar.
2: Ja, volgens mij staan meeluisteren. Dus ik hoop
1: dat het wordt. Wat leuk.
0: Ja.
2: En ik zie jullie ook daar, want jullie zijn live daar, hè?
1: Ja, klopt. We zien je daar. We verwachten super, wel een dansje, toch? Met z'n tweetjes.
2: Zeker, gaan we zeker doen.
0: 13 september, Riekerhaven in Amsterdam, parels van de stad. Gefeliciteerd nogmaals, Azeb. En we zien je daar.
2: Dank jullie wel. Fijne uitzending.

Vandaag ga je echt het verlossend antwoord krijgen op het onderzoek in Wefs Wilde Weetje. Kan je namelijk onvruchtbaar worden van het eten van bulldognoddels? Je hoort het straks.

0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat wel begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Youssef en Wes.
5: Met zometeen muziek van Moula Alo. Eerst tijd voor Ira Star. En ze komt voorbij blazen met Tornado.

0: bulldog noodles word je onvruchtbaar?
1: Wilde weetjes.
0: En dit is een lastige, want ik ga misschien het eten van noedels voor altijd voor je verpesten. We gaan namelijk in Wef's Wilde Weetje gaan we er vandaag achter komen of je daadwerkelijk onvruchtbaar kan worden door bulldog noedels. De hele week zijn we samen op onderzoek uitgegaan en we hebben zelfs een antwoord gekregen van het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2: Daar was jij niet zo blij mee?
0: Nee, was ik niet blij mee. Ik wil natuurlijk weten van een arts. Zou jij van de ingrediënten die in zo'n pakje noedels zitten, zou je daar daadwerkelijk onvruchtbaar van kunnen worden? Het is best wel lastig. Er zijn weinig gynaecologen, weinig artsen die met ons willen praten. Toch gaan we jou het antwoord geven, maar dat doen we straks.
2: Ja, dus mocht je het toevallig willen gaan eten, wacht nog eventjes daarmee, hè?
0: En dan krijg je straks het antwoord. Hey,

0: Wij hebben samen de hele week onderzocht of je van bulldog noddles onvruchtbaar kan worden. Maar ik wil nu wel weten of je van de ingrediënten die in de noddels zitten er daadwerkelijk onvruchtbaar van kan worden. Want ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Ik heb twee antwoorden van jou. Eentje is een beetje vaag. We hebben het namelijk gevraagd aan een gynaecoloog. Nyclinics, dat is dus een fertiliteitskliniek. Die hebben dus gezegd dat ze er weinig over kunnen zeggen. Dat heeft dus te maken met een wet en regelgeving van ons land. Oh. Dat is dus heel raar. Ja. De vraag is dus of waarschuwingen op de verpakking worden veroorzaakt door het product of door de verpakking. Hmm. Want het kan zomaar zijn dat dus de noedel zelf je geen klachten kan gaan geven. Maar de verpakking. Okay. Dat is raar, omdat het dus plastic is.
1: Ja, maar gisteravond kregen we een appje.
0: Van Nancy.
1: Ja, en zij woont in Amsterdam, maar heeft heel lang gewoond in Californië.
0: Klopt, en ze stuurde dit.
1: Dit, ja.
2: Hey Wes, ik heb 6 jaar in Cali gewoond en dit label staat op bijna al het eten en drinken dat je koopt. Je zou het eens moeten opzoeken. En het ding is, als het tijdens productie al iets aanraakt wat slecht voor je kan zijn, dan plakken ze dat label dus erop. Dus het kan ook de verpakking zijn van de noedels. Dus geloof me, je hoeft echt niet bang te zijn. Iedereen eet het, kinderen eten het, grote mensen eten het. Dus je hoeft echt niet bang te zijn, want anders werd het echt niet verkocht.
0: Ja, ik denk dat dit het antwoord is op onze vraag. Je kan dus niet onvruchtbaar worden van bulldog noddles. Ik ga het alsnog nooit in mijn leven eten. Ik heb noedels al jaren geleden afgezworen. Sorry, als ik iets openmaak en ik zie zo'n klein plastic zakje met allemaal van die bultjes en zo erin. Niet dit opeten, want anders ga je dood. Dan zeg ik al, jongens, dit ga ik gewoon niet eten. Dit kan niet goed voor je zijn. Ik wil alleen maar sowieso organische producten. Ik probeer ook biologisch te kopen. Dus ja, ik ga het sowieso niet eten. Of je het zelf voortaan wil eten, moet je zelf eten. Maar dit is de informatie die we je hebben gegeven.
1: Het is niet waar.
0: Het is niet waar. Je kan gewoon lekker noedels blijven eten en baby's maken tegelijkertijd.
1: Nou, dan gaan we dat ook doorgeven zometeen aan de blok. Want die hoor je zometeen.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live,

0: bij Libre. The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt, dus hap naar het halalschap.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concert.

0: wish you a blessing.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.

0: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Oh, wat leuk dat je weer bent ingetuned bij de blok. Dit is Adam Poort, Streef, Kanye Music, Orso en Mal met Move.

0: Hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond komt er een artiest langs die je vaker door je speakers hoort hier op Phonics. Maar eerst, ik heb zin in vakantie. Ja, wie niet natuurlijk. Ja, hoe lekker is het om nu met je bek in de zon te liggen? Lekker te eten, te drinken, een leuk stadje te verkennen, te vergeten welke dag het is. Oh, wat kijk ik daar naar uit. Nou, voorlopig blijf ik nog even in ons kikkerlandje, wat natuurlijk ook heel erg gezellig is hier aan de blok met jou. Maar een beetje dromen van en voorzichtig vooruit plannen naar die vakantie, dat is altijd wel gewoon lekker. En toen dacht ik dus, als ik nou weer een hotelletje ga boeken, dan wil ik wel dat het een mooi en een rustig hotel is. Oftewel, dan wil ik gewoon dat er geen kinderen zijn daar. Ja, ik vind het echt een geweldige uitvinding dat er hotels zonder kids bestaan. Of restaurants zonder kinderen, heerlijk! Maar er zijn ook mensen die vinden mij dan ASO bijvoorbeeld. Ja, en begrijp me echt niet verkeerd. Ik ben dol op kinderen, ik vind ze bijna nooit vervelend. Met de nadruk op bijna, want soms heb je gewoon geen zin in gejank of geschreeuw. Of dat ze gaan rennen of gooien met eten of al die dingen die kinderen doen. Ja, ik heb er soms gewoon geen zin in. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat jij vindt. Dat kan je me even laten weten in de NPO Luister-app. Wat vind jij ervan dat er kindvrije plekken bestaan? Let me know.

0: je hoort, je bent ingetuned bij de blok. En net vroeg ik aan jou, wat vind jij van kindvrije plekken? Want ik zit erover na te denken om, wanneer ik op vakantie ga, naar een hotelletje te gaan waar geen kinderen zijn. Echt love kids, maar niet op vakantie. Dan moeten ze gewoon niet in mijn buurt zijn. Nou, dus ik vroeg aan jou, wat vind jij daarvan? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En Diallo, die deed dat.
1: Ik vind die kids helemaal heel leuk en zo. Maar ja, er zijn ook wel momenten dat je denkt, oeh. Alsjeblieft, ik heb een virus nodig. Dat gegil en geschreeuw. Ja, weet je, ze kunnen er zelf niks aan doen. Maar ja, in vakantieperiodes, heerlijk als ze niet in de buurt zijn.
0: Precies, lekker die rust inderdaad. En misschien is het makkelijk zeggen wanneer je, zoals ik, geen kinderen hebt. Maar ook ouders kunnen er last van hebben. Want Sherilessa laat weten in de NPO Luister-app. Hallo, nou als moeder zijnde vind ik het top. Niet iedereen kiest ervoor om moeder te zijn. En soms heb je ook geen zin in kinderen. Mijnen zijn al 15 en 16 en soms heb ik er ook geen zin in. Dat snap ik helemaal. Ja, en ook Diego, die had er wat te zeggen. Want die was namelijk gisteren teruggekomen van een all-inclusive in Gran Canaria. Ja. En ging alleen maar buiten de deur eten omdat er te veel kids waren. Dat is vervelend, Diego.
2: Ja, zeker. Het was eigenlijk heel lastig. Want als je de hotel inkwam, het eten was allemaal wel redelijk prima. Het was niet top, maar het was goed te doen.
0: Ja.
2: Maar dan stond je in de rij en dan werd je eigenlijk gewoon half aan de kant gebeukt door kleine kinderen. Die overal denken dat ze voorrang hebben. En ik snap het, het zijn kinderen. Maar nog, ja, het is wel gewoon echt kloten.
0: Ja, dat snap
2: ik. Dus toen heb ik maar besloten om gewoon buiten de deur te gaan eten.
0: Heb jij dan niet, als je zo'n kindje voorbij ziet beuken, dat je denkt, ja, misschien moeten die ouders daar wat aan doen?
2: Nou ja, 100%. Want ik weet niet of het te maken heeft met waar je vandaan komt of wat dan ook.
0: Ja.
2: Maar er waren ook bepaalde kinderen. Dat er twee oude mensen in het pad liepen.
0: Ja.
2: En dat die moesten wijken voor de kinderen.
0: Ja, dat
2: in plaats
0: kan
2: niet. Van andersom.
0: Nee, dat klopt echt totaal niet. Hey, ga je nog van tevoren denk je even checken bij een hotelletje of er kinderen aanwezig zijn?
2: Dat ga ik denk ik in het vervolg mooi doen, ja.
0: Dat is een hele goeie. Was het wel lekker daar in Gran Canaria?
2: Ja, zeker. Was heerlijk weer. Geen dagregen en alleen maar topweer.
0: Heerlijk. Nou, ik hoop dat een volgende vakantie minstens zo leuk, nog leuker zonder kinderen wordt voor jou.
2: Zeker, gaan we zeker doen.
0: Hele fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Dona Chavante en zo zijn er nog veel meer. Maar mijn vraag aan jou is, welke artiest heeft volgens jou echt deze zomer gekild? En natuurlijk, welke tune van die artiest moet ik zo meteen draaien? Laat dat me even weten in de NPO Luisterapp.
1: Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Christian D. en Dior hier aan de blok bij Funnix.
1: Funnix.
2: Naomi.
0: Ja, en je hoorde ze met 30 degrees. Dat is het niet meer. De zomer is bijna voorbij. Maar hopelijk heb je genoten van de zon en van de muziek. Dus ik vroeg jou net, welke artiest heeft volgens jou echt de zomer gepakt? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister. Heb ik echt heel wat reacties binnen. Onder andere van Elise die zegt, ah ja, dat is Ronnie Flex. Ronnie heeft echt mijn zomer gemaakt. Mijn favoriete is Doe, wil je die voor me draaien? Dit is ook een van mijn favorieten van het album. Dus dat gaan we zeker doen, Elise.

0: the Block. Dit was bij mij. Ja, en hier nu bij mij in de studio zitten twee boys die je zeker in de gaten moet gaan houden. Vannacht brengen ze een tune uit, maar nu zijn ze on the block. Je hoort ze zometeen.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetouan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja.

0: daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
1: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
0: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
0: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. Zometeen heb ik een live performance voor je. Maar eerst al mijn ladies.

0: Deze zomer is er een nieuwe sound geland in Nederland. Topperig, Rits, 14 jaar. En de twee mannen die ik nu in de studio heb zitten, die horen ook zeker te weten in dat rijtje. Vanavond brengen zij Kwijtgaan uit. Give it up voor Tessa en Jano.
1: Yes.
0: Wat goed dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Superleuk. Hey Tessa, ik begin even bij jou. Jij bent bekend van Jam Z. Daar ontstond de tune Mona Lisa. Gaan we even luisteren.

0: Ik vind het echt een hele goede tune.
1: Dankjewel. Bedankt.
0: Hey, dit is ontstaan op een schrijverskamp. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Marwan van Building Bridges, ook een producer, die had mij bericht dat ze een schrijverskamp zouden doen en dat hij me er graag bij wou hebben. Maar ik was echt op het slechtste moment ziek geworden. Mm. En toen uiteindelijk zei ik hem van, ik ga het niet redden. Toen ging hij me zeggen van, kom, we hebben je nodig, kom. Ik was van, oké, weet je wat, is goed, ik kom. Dus ik weet niet of jullie het horen, maar in die verse ben ik eigenlijk ziek. Mijn neus is dicht. En ja, dus voor mij hoorde ik hoor het hoor, want de rest zei dat ze het niet hoorden. Dus,
0: Als je het nooit tegen mij had gezegd, had ik het nooit geweten. Maar gelukkig ben je alsnog wel gegaan. Had jij verwacht dat het zo zou ontploffen?
1: De track Mona Lisa?
0: Mm-hmm.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zei nog tegen Gino dat ik mijn verse wil aanpassen eigenlijk.
0: Why?
1: Ik weet niet, ik voelde mijn verse niet op dat moment. Ik was ook ziek, dus ik denk dat het daarna lag. Ja. Ik zeg, ik wil het opnieuw doen, ik wil andere dingen zeggen. Zei die de volgende ochtend als je wakker wordt, eerst wat je doet, luister die track opnieuw. En de eerste persoon die ik zag in de ochtend toevallig, Gino.
0: Nice.
1: Die van, ja, maar ik zei het toch, ik had gelijk toch?
0: Ja, goed zo. Hey, wat maakt jou anders dan de rest van de scene? Waardoor blink jij uit, vind jij?
1: Ik kan alles produceren. Schrijven, mezelf opnemen, engineeren.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn niet veel mensen in de scene. Niet dat niemand dat kan in de scene, maar er zijn heel weinig mensen die dat kunnen in de scene.
0: Hoe heb je dat geleerd dan?
1: Zelf in de studio gaan. Of ja, ik lieg. Ik heb een sessie gepland met de artiest.
0: Ja.
1: En ik had Logic gekregen van een producer, zie je. En ik kon niet opnemen, ik kon het niet. Ik heb die artiest zomaar laten komen en ik deed gewoon, ik wist alleen op R te drukken van record. En vervolgens was die artiest me zo zat, hij is van, ga zitten, ik ga mezelf opnemen. Ik hoefde alleen beats te maken.
0: Ja.
1: Maar vanuit daar, toen ben ik op mezelf gaan opnemen. En toen zo heb ik het geleerd eigenlijk.
0: Nice. En zijn er misschien bepaalde artiesten uit de scene die jij als een voorbeeld ziet?
1: Doughboy, mijn broer, 100%. En de scene is niet zo groot. Nee, dat is niet zo groot. Ja. Meer buitenlandse inspiratie vooral.
0: Ja, en maar jij zegt Doughboy is je broer. Wat neem je dan van hem mee als artiest?
1: Het is moeilijk om te zeggen, want ik zie hem niet als artiest, zeg maar. Ik ken hem meer als wie hij echt als buiten de artiest om dan dat ik hem zie als artiest. Dus ik denk meer qua persoonlijkheid, meer dat ik dat meeneem van hem.
0: Ja. Kunnen we iets voor jullie samen verwachten nog?
1: Tuurlijk. Supersnel.
0: Supersnel? Wanneer? Supersnel.
1: Dat weet ik nog niet, maar supersnel. Komt eraan.
0: Oké, duidelijk. Hey, je staat hier natuurlijk niet alleen. Geno is bij je, dus jij ook welkom.
2: Dankjewel.
0: Hey, en vannacht komt jullie nieuwe tune Kwijtgaan uit. Hoe is de samenwerking tussen jullie ontstaan?
2: Ik had een TikTok gezien. Toen heb ik het doorgestuurd op Snapchat in een groep met mijn neefjes. Van, hey, deze tune is wel hard.
0: Mm-hmm.
2: En toen zei een van mijn neefjes van, ja, ik kan je wel linken. En toen zag ik opeens dat Dessa me had bericht. Dus zo is het ontstaan eigenlijk.
0: Dat klinkt dan zo makkelijk.
1: Binnen 3 dagen had ik die verse al terug. Normaal doet het weken.
0: Oh, maar dat is goed. Hey, waar gaat het dan over? Waar gaat deze tune over?
2: Kwijtgaan.
1: Letterlijk.
2: Zijkant.
1: Je hebt wel eens een momentje dat je even kwijt wil gaan als je uitgaat. Gewoon even een dagje dat je verlos wil gaan, alles wil doen. En daar gaat deze track over.
0: Oké, maar wat betekent kwijtgaan dan voor jullie?
1: Losgaan, feesten, je ding doen, vrij zijn. Niemand mag je iets zeggen.
2: Yes.
1: Gewoon lekker jezelf zijn, kwijtgaan.
0: Ik wil wel met jullie feesten als ik dit zo hoor. Ik denk, dat klinkt gezellig. Hey, ik ben echt super benieuwd naar de tune. En gelukkig hoeven wij niet meer lang te wachten. Vannacht komt hij natuurlijk uit.
1: Zeker.
0: Maar hier aan de blok krijgen wij een primeurtje. Want jullie gaan hem live doen.
2: Yes.
0: Zijn jullie ready?
1: 100%.
0: Oké, let's go.

0: Ja, ik ben een beetje verdrietig. De zomer is voorbij en ik vind dat echt niet leuk. Ja, ik weet niet hoe ik om moet gaan met het idee dat we nu een jaar moeten wachten op dat mooie weer. Dus onze reporter Bradley ging Den Haag in om te checken hoe de mensen daar omgaan met het einde van de zomer. Luister maar even mee.
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
0: Oh, ik herken dit zo. Het is gewoon een beetje pijnlijk eigenlijk. Nou, meer hoor je zo meteen na Zomerbloesje.

0: Bradley.
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
2: De zomer zit er bijna op. De vakanties lopen af en de scholieren gaan weer naar school. En voor veel mensen betekent dat het normaal leven weer gaat beginnen. Maar hoe voelen we ons daar nou bij? Zijn we klaar om de zomer los te laten of willen we nog één keer die summer vibe vasthouden? Ik ging de straat op in Den Haag om dat uit te zoeken. De zomer is bijna voorbij, maar wat ga jij nou het meest missen?
1: Ik denk gewoon liggen onder de zon, op het strand. Ik kom net van vakantie en ik wil al gelijk weer terug, man, als ik dit weer hier zie.
3: Dus wat ik ga missen? Sowieso het mooie weer. Het was wel een beetje warm. Maar ik merk dat die zon veel positieve energie geeft. Ja, en sowieso de festivals, man. Festival season bijna voorbij. Nog 1 of 2. En dan is het weer wachten tot ADE of volgend jaar weer.
4: Ik denk toch wel gewoon lekker rond kunnen lopen in mijn shirtje. Ik denk dat ik dat wel lekker vind. En dat je gewoon lekker op het terrasje kan zitten en mooie mensen langslopen.
2: Nu het bijna voorbij is, waar kijk je dan misschien wel het meest naar uit?
1: Ik zeg je eerlijk, ik denk wel die koude kerst, feestdagen. Dus bijvoorbeeld kerst, Sinterklaas. Vind ik allemaal wel een leuke sfeer hebben hier in Nederland. Ja.
3: Ik zeg je eerlijk, lente van volgend jaar, man. Want dan begint alles weer opnieuw. Ik heb geen gekke plannen voor de rest van het jaar. Sowieso de feestdagen, maar...
2: Heb je een beetje last van die after summer dip? Of ben je weer helemaal ready voor het normale leven?
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.

0: Nee, ik heb geen dip, after summer dip. Nee, blijf gewoon bezig. Weet toch, sporten, werken, alles gaat ook gewoon door. Ook in de zomer ging alles gewoon door. Gewoon lekker doorgaan met alles.
1: Wat is dan jouw plan de komende maanden om toch nog dat zomergevoel vast te houden?
2: Oh ja, lastig. Ik denk gewoon aftellen tot volgend jaar weer.
3: Oh, goede vraag. Mijn planning voor de komende maanden om toch dat zomergevoel vast te houden. Ik denk gewoon wanneer het nog kan, gewoon lekker het terrasje opzoeken. Als het nog kan, en anders doen ze gewoon lekker die heater aan of je doet je jas aan, dekentje, whatever. Ik denk dat dat wel...
0: Ja, wat ik net zei, ook gewoon bezig blijven, man. Alvast vakantie plannen voor volgend jaar. Dat doet eigenlijk wel goed. Festivals plannen voor volgend jaar ook alvast. Boys opdrommelen van, hey, gaan we hier, gaan we daar. Wat gaan we doen?

Ja, Joey, we feel later your speakers. Hier aan de blok bij Funix Jordan met Rihanna. Leuk dat je nog steeds werd ingetuned. En nu Trobi, K.A. en Jade Lauren. Dit is Hoog.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city.

0: Phonics-kanalen.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Friends.

0: Om Cuba Libre, the tradition continues.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 30 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Kom

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
1: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
0: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
0: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi.
6: Ja, leuk dat je nog steeds bent ingetuned bij de blog. Zometeen Broederliefde, maar eerst Bad Bunny.

0: Voor veel mensen is een veilig gevoel op straat helaas niet vanzelfsprekend. Ja, en juist daar wilde de Rotterdamse Gita iets aan doen. Zij ontwikkelde de app How About You, waarmee mensen elkaar kunnen helpen als iemand zich onveilig voelt. Maar daar kan ze jezelf veel meer over vertellen. Hey Gita, welkom.
1: Hey, hoi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Nou, dank je.
0: Hey, om bij het begin te beginnen, kan je me even kort uitleggen hoe de app werkt?
1: Nou, de app werkt met een hele simpele swipe. Stel je voor, je loopt op straat, je voelt je onveilig. Je hebt de telefoon bij je en dan doe je een swipe. Op dat moment, alle mensen die de app ook hebben, zien dan dat iemand zich onveilig voelt op een locatie. Die kunnen er naartoe komen, ze kunnen je komen helpen of ze kunnen 112 bellen. En vanaf eind september, en daar ben ik heel blij mee, kun je ook je noodcontacten toevoegen. In hetzelfde abonnement kun je 6 mensen toevoegen, vrienden, familie. En die zien dus altijd, op het moment dat jij je onveilig voelt, zien ze altijd dat, bijvoorbeeld als mijn zoon ergens naartoe gaat, stel je in Amsterdam uit, zie ik in Rotterdam ook dat hij zich op de Kalverstraat, ik noem maar wat, zich onveilig voelt. Dus dan kan ik ook actie ondernemen.
0: Wat ontzettend handig hoe je dit hebt bedacht. Hoe ben jij op dit idee gekomen?
1: Ik moet even ademhalen hoor.
0: Ja, dat mag.
1: Hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, ik heb een zoon. Hij is nu bijna 24. Hij is 2 keer mishandeld in zijn leven. 9 augustus kwam hij thuis. 9 augustus 2025. En toen vertelde hij mij dat hij zich die avond, maar ook meerdere keren in de afgelopen tijd, zeg maar 9 augustus, zich onveilig heeft gevoeld. En niet alleen hij, maar ook vrienden van hem in de LHBTQ-gemeenschap. Ik kon die nacht natuurlijk niet meer slapen. Ik, als moeder zijnde, als je 2 keer ziet hoe je kind mishandeld is of wat dan ook, ja, dan krijg je toch een soort flashbacks. Ja. Ik kon niet meer slapen. Ik heb toen eigenlijk een beetje op Insta gekeken van of het nog meer speelde. Mm-hmm. Ik heb ook wat berichten gekregen. Maandag heb ik de politie gebeld. De roze team en blauw.
0: Ja, roze en blauw. Ja.
1: Ja, roze en blauw. En die vertelde inderdaad dat er steeds meer incidenten waren. Ze riepen ook op van doe aangifte. Maar ik dacht, ja, aangifte, prima. Maar intussen, mijn zoon wil ik gewoon dat hij veilig op straat. En zodoende kwam ik op het idee. Want ik dacht bij mezelf, ik woon middencentrum Rotterdam. Er zijn honderden duizenden mensen. En mijn zoon voelt zich onveilig. Hoe dan? Weet je? Ja. Dus ik dacht, stel je voor, je loopt op straat. Middels een klein knopje, swipe, whatever. We noemen nu een swipe, maar het zou een knopje kunnen zijn. Geef je een alarm, zeg maar een alert stuur je eruit. En op dat moment kunnen mensen je komen helpen. En met dat idee ben ik gaan pitchen bij DTT Multimedia Bedrijf in Amsterdam. Ik bedoel, ik ben totally geen appontwikkelaar of wat dan ook. Ik had alleen een visie. Ja. Ik vond 2 dingen belangrijk. Hulp, op het moment dat je je onveilig voelt. En bewijs. Mm-hmm. Dus er zit een verborgen camera ook in het systeem.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Op het moment dat jij de swipe eruit stuurt, begint hij meteen met filmen. Dus met andere woorden, je legt meteen dader en omgeving vast. Wat belangrijk is op het moment dat je aangifte gaat doen. Of misschien voor, laat ik het dan even heel zwart-wit, voor nabestaanden ook. Stel je voor dat er toch iets met je gebeurt. Dan weten je nabestaanden ook wat er is gebeurd. Want, en het mooie van, wat ik ook mooi vind van de app. Als je een swipe eruit zet, uit doet. Hij blijft bestaan. Ook al pakt iemand je telefoon af. Zet hij hem uit, gooit hij hem weg, whatever. Jij moet echt zeggen, ik ben nu veilig, anders blijft het bestaan. Dus stel dat je in een situatie zit. Je kunt niet bellen, maar je hebt al de swipe eruit uitgedaan. Kunnen mensen je altijd komen helpen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Hey, wat hoop je dat er op straat verandert als heel veel mensen deze app gaan gebruiken?
1: Dat we meer naar elkaar om gaan kijken. Ja. Dat we elkaar gaan helpen. Weet je, ik vertelde net over als slachtoffer dat je de swipe kunt gebruiken, de app kan gebruiken. Ja. Maar je kan hem ook als omstander gebruiken. Met andere woorden, je ziet iets gebeuren, je doet een swipe voor alert. Mensen weten dan, hey, er gebeurt daar wat. Laten we of gaan helpen of laten we 112 bellen. Plus jij kunt de dader en slachtoffer op camera vastleggen, waardoor de slachtoffer later ook weer bewijs heeft. Dus wat ik belangrijk vind, is dat we naar elkaar om gaan kijken. Dat we een wereld gaan creëren waar we niet wegkijken, maar elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Heel simpel.
0: Ja, super simpel. Hey, Gita, heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie allemaal de app gaan downloaden vanaf september. Hebben we de nieuwe updates op How About You Kan je meer lezen. Volg ons op socials, TikTok en Instagram. En installeer de app.
2: Gaan we doen. Okay.
3: Harpie, wat zeg je, mijn man?

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen. Of
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@...

0: deze week Central C met The Team.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de blog. Dat vind ik al zo gezellig. En luister eens, het is request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Dus waar heb je zin in? Welke tune wil jij zometeen horen? Echt van alles is welkom. Dus stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij hoort.

0: Session KM Bare Minimum. The Block met Naomi. Het is nog steeds request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij de Block bij Phonix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app met het nummer dat jij oh zo graag wil horen. Ja, en ik kreeg net een memo binnen van 1987 NPO. En die memo die raakte mij wel een beetje. Dus ik dacht, ja, die moet je even horen. Luister goed.
1: Hey, goedenavond Naomi.
0: Goedenavond.
1: Ik heb een beetje struggle met mijn ex, weet je.
0: Oh nee.
1: Ze blijft gewoon terugplakken, plakken. Mij opzoeken overal. Maar ik zou graag die ene nummer horen van, die was nooit echt van mij. Ik weet niet hoe die heet, maar jij, Naomi, jij weet precies welke nummer. Die was nooit echt van mij. Ik hou afstand, maar ze blijft me stalken, joh. Ik word helemaal gek. Helemaal knutje, word ik gek van haar. Sorry. Ik hoop niet dat je het hoort. Ex. Maar jij weet wie ik bedoel, Naomi. Dus ik zou graag echt die nummer willen horen. Niet voor haar, maar voor mezelf.
0: Oké, ik hoop ook niet dat je ex luistert. Maar als ze echt stalkt, dat is wel een probleem. Maar wat ik wel voor je kan doen, is het nummer draaien. Tuurlijk weet ik welk het is. Idali, nooit echt van mij.

0: Die Die. On the Block by Phonics van Shakira en Burna Boy.
1: The Block met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phonics fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lit of is het shit? En vandaag met Kevin uit Amsterdam. Hij zegt: ik heb een paar maanden geleden een one-night stand gehad met een meisje en ik heb haar daarna nooit meer gesproken. Afgelopen weekend ging ik uit met mijn beste vriend en die stelde zijn nieuwe vriendin voor. Nou, je raadt het al, het is dus die meid. Ik heb gezegd dat ik haar kende van via-via, maar niet dat we met elkaar naar bed zijn geweest. En daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om je beste vriend niet te vertellen dat je ooit seks hebt gehad met zijn nieuwe vriendin? Oh Kevin, dit is echt zo'n kut situatie. Dit is echt zo'n situatie waar je nooit in hoopt te komen. En eigenlijk doe je ook in de eerste instantie iets niet fout. Want ja, toen jij een hele tijd geleden, die paar maanden geleden, seks had met die meid, had je natuurlijk nooit kunnen weten dat dat de nieuwe vriendin van jouw beste vriend zou worden. Maar niet zeggen, dat kan niet. Stel je voor, zij zegt het wel opeens tegen je beste vriend. Dan denk je beste vriend ook van, wat loop je mij nou te naaien? Stel je voor some reason, ze krijgen ooit ruzie, ze gaan uit elkaar en het komt dan uit. Je moet gewoon eerlijk zijn tegen je beste vriend. Is het ongemakkelijk? Ja. Maar je hebt niks fout gedaan. Dus als je aan mij vraagt, is het lit of is het shit om je beste vriend niet te vertellen dat je ooit seks hebt gehad met zijn nieuwe vriendin, dan vind ik dat. Maar laat me vooral weten wat jij ervan vindt. Dat kan je doen in de NPO Luister. Ik ben super benieuwd naar jouw mening. Vind jij het hartstikke lit? Of vind jij het hartstikke shit om je beste vriend niet te vertellen dat je ooit seks hebt gehad met zijn nieuwe vriendin? Let me know.

0: De Phonics Talent winnaar hoorde hier aan de blok.
1: De blok met Naomi.
0: Kevin uit Amsterdam heeft in het verleden ooit een one-night stand met een nieuwe vriendin van zijn beste vriend gehad. Nu weet hij niet of hij eerlijk moet zijn met zijn beste vriend. Kevin vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om je beste vriend niet te vertellen dat je ooit seks hebt gehad met zijn nieuwe vriendin? Ja, ik vond het eigenlijk helemaal geen moeilijke vraag. Ik dacht, dit is toch gewoon super, super, super shit om het niet te vertellen aan je bestie. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Jessin die zegt ook van ja, dit is gewoon shit man, what the fuck, dit moet je vertellen. Bros before hoes, zegt Jessin. Ja, ja, ja, ja, bros before hoes. Maar ik vind wel dat je gewoon gelijk hebt als het gaat omdat je altijd eerlijk moet zijn tegen jouw bestie uiteraard. Nadia zegt, zo, mijn vriendin zou geen vriendin meer zijn als ze dit achter zou houden. Dus ook Nadia vindt het shit. Ja, Daan die zegt dat het lit is. Die zegt namelijk geen slapende honden wakker maken. Ja, Daan, ik hoor je soms bij deze uitspraak. Maar als het hier om gaat, de slapende hond, die slaapt naast een tikkende tijdbom. Dus die wordt hoe dan ook wakker, lijkt mij. Ja, Diallo die vond ook wat.
2: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond.
2: Situatie, hé. Ja, het is een shit, maar hij moet het wel vertellen.
0: Ja.
2: Want vroeg of laat komt het toch naar boven. Hij kan er zelf niks aan doen. Die dame kan er zelf niks aan doen, denk ik. Maar het is wel heel toevallig, hoor. Misschien had die dame, die vriend, toch eerder gezien met hem. Tijdens oud gaan. You never know.
0: Oh, Diana, nu zet je me op een spoor. Nou goed, er zijn ook dorpen waar iedereen elkaar kent. Maar ik vraag mij nu wel opeens af, waarom vertelt die vriendin het niet zelf aan haar nieuwe vriend, Sanne?
3: Dat vind ik al raar, maar ik vind het nog raarder dat niet het eerste wat je zegt tegen je mattie is, yo, what the fuck, man. Ik heb haar geneukt.
0: Ja, maar stel je, ja, maar zij zagen elkaar in het echt opeens.
3: Ja, dan had ik denk ik ter plekke ook gezegd, no, ik ken jou, dat meen je niet. Toch? Ja, maar wat ga je anders doen? Ik vind het erger als ik, stel je voor Naomi, ik kom met mijn nieuwe vriend, gaan wij lekker terras op, die ga ik aan jou voorstellen.
0: Oh.
3: Jij hebt seks met hem gehad.
0: Dan, ik heb geen seks, maar oké, okay, ja.
3: Okay, heilige Maagd Maria.
0: Ja.
3: Dan zou het toch heel erg zijn als jij pas daarna, dan hebben we eerst lekker met z'n allen geborreld, daarna tegen mij vertelt,
0: klopt.
3: Ik heb seks met hem gehad. Dan zou ik heel die middag of die avond dat we hebben geborreld, zou ik dan al als nep zien. Dus ik zou liever hebben dat je dan
0: met jou naar de wc gaan dan of zo.
3: Ja, ik zou dus het minst ongemakkelijk vinden als je er dus zo min mogelijk raars van maakt. En dan dus gewoon gelijk zegt, oh nou, what the fuck, wij kennen elkaar.
0: Oh, dat lijkt me
3: en dan
0: zo
3: had ik,
0: erg.
3: Ja, ik zou er dan denk ik ook nog wel om kunnen lachen. Ik weet dan wel dat hij smaak heeft als hij jou heeft geneukt.
0: Oh. Wat een mooie woorden, Sanne. Ik moet ervan blozen. Ik denk dat het heel erg duidelijk is. Is het lit of is het shit om je beste vriend niet te vertellen dat je ooit seks hebt gehad met zijn nieuwe vriendin? Ja, dat is.
1: De blok.
3: Oh, dat is de blok.
0: Het blijft radio, hè. Ik wil natuurlijk zeggen dat is hartstikke shit.
3: Hartstikke shit.
0: Dus Kevin, wij vinden allemaal dat jij het gewoon eerlijk moet zeggen tegen je beste vriend. Doe dat. Misschien dit weekend.
3: ZSM. Snel mogelijk. Want anders ben je straks ook nog je mattie kwijt.
0: Dat is waar. Nou, dus ik zou zeggen, doe het misschien dit weekend. Dan maandag, wanneer ik weer te horen ben aan de blok, kan je mij een bericht sturen in de NPO Luister-app. Laat ik de luisteraar weten hoe het ging. Dus wie weet.
3: Ja, neuk haar gewoon niet nog een keer.
0: Gewoon niet nog een keer doen. Ja, dat was het weer de blok voor vanavond. Een hele fijne avond. Check je maandag.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: bij Libre. The tradition continues.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
0: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
2: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
0: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna. One Flavor.

0: Libre. The tradition continues.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel de winkel.

0: die daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: Staatsbosbeheer.nl. Your city, your sound.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Nieuwe deal met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.